0: Nee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Op een parking laat. Het origineel was van Joni Mitchell. Je hoorde de uitvoering van The Counting Crows van Big Yellow Taxi. Start in een lekker zomers muziekje aan een neeltje.
1: Ja.
0: Voet in het water. Oh, cocktailtje erbij.
1: Kom maar op.
0: Profiteer nog even van die zon, want die gaat verdwijnen vandaag. Code geel is weer afgekondigd. Maar volgens Margot moesten we niet direct met zuidwesters op naar buiten. Maar hou het weer wel in de gaten.
1: Ja, als je naar buiten moet, check het eventjes.
0: Check dat even. Wij hebben burgemeesters gecheckt van Overijssel. Wij van RTV Oost. En het blijkt dat 6 burgemeesters niet hun nevenfuncties hebben opgegeven.
1: Nee, dat moet wel. Dus ze zijn in overtreding. Want ja, er kan toch belangenverstrengeling optreden.
0: Ja, we moeten geen burgemeester hebben die een keuken aan gaat prijzen. Nou, die zitten er volgens mij niet bij. Maar er zijn wel allerlei stichtingen en organisaties waar ze dan in deelnemen. Of zelfs voorzitter van zijn. Gaan we straks over praten met politicoloog Henk van de Kok van de UT. Hij is gespecialiseerd in de lokale politiek. Daar staat de burgemeester dan wel wat boven. Maar toch, die moet zich ook aan regels houden.
1: Absoluut.
0: Tot 8 uur hoor je The Neck en My Sharona.

0: Naberschap. Wat betekent het nog vandaag de dag? In het Neder-Saxon Café praten Monique Sleiderink en Albert Bartels over saamhorigheid en gemeenschapszin.
1: Nou, ik vind het knap als iemand tijd neemt voor een ander. Petje af.
0: Is naberschap wel echt iets van ons Oosterlingen? En wordt naberschap doorgegeven aan nieuwe generaties en nieuwkomers? Een avond vol verhalen over thuiskomen, elkaar helpen en samen iets opbouwen. Maar ook over de druk die naberschap soms met zich meebrengt. Er is muziek van de Dennis Hendricks Band en een scherpe humoristische column van Femke Nijboer. Het Neder-Saxon Café, woensdag 17 juni op TV Oost.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Een demonstratie tegen asielmaatregelen gisteravond in Vriezenveen is ondanks 3 aanhoudingen relatief rustig verlopen. 6 van de 25 burgemeesters in Overijssel hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt. Daarmee zijn ze in overtreding. En op een evenemententerrein in Deventer is vannacht een caravan in vlammen opgegaan. Hoe dat zit, lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
18: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
17: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
19: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
17: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: En dit is de verkeersinformatie voor in en met name rond Overijssel. Want maar één file te melden en die staat net onder Deventer. In Gelderland op de N348 Zutphen richting Deventer. Dus vlak voor de provinciegrens rij je vast in 3 kilometer file tussen Eefde en Epse. Met een vertraging van meer dan een half uur. Het komt door een ongeluk. Wij gaan straks aan een neeltje praten over burgemeesters. Want er zijn er een paar bij.
21: Die geven hun nevenfunctie
20: niet op. Die houden zich niet aan de regels, inderdaad. En is dat nou wel wenselijk? Gaan we zo dadelijk over praten met politicoloog Henk van de Kolk. En we bellen met de burgemeester van Losser. Is vragen of hij nog nevenfuncties heeft.
21: Het schijnt van niet, maar dat gaan we zo eens even vragen.
20: Lijkt me een logische vraag. Je hoort het zo net als muziek van Olivia Dean en Davina Michel.
22: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
23: Voordeeluitjes.nl. Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten Holt.
24: Wat moet korter?
23: Bij RTT heb ze alle soorten Holt.
24: Nee, korter.
23: Bij RTT heb ze van een Holt.
24: Korter.
23: Een bult Holt bij RTT.
24: Korter.
23: RTT Holt.
24: Korter.
23: Holt.
25: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
26: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
27: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Radio Oost. Marcel Oosten.

0: Davina Michel aan het begin van je woensdag. En het duurt te lang.
1: Marcel Oosten.
0: Ja, goedemorgen, woensdag de 10e van juni is het. Het is 7 minuten over 8. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen, Anne Neeltje.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Fijn dat je er bent. We gaan straks praten over burgemeesters in Overijssel die hun bijbaantje niet hebben gemeld. En dat moeten ze wel doen. En de burgemeester van Twenterand kreeg gisteravond weer te maken met een anti-asieldemonstratie.
2: Het was opnieuw een demonstratie tegen de spreidingswet en de opvang van asielzoekers in de gemeente Twenterand.
3: Wij zijn Nederland! Wij zijn Nederland!
4: Voor de huizen, voor de wonings. Voor onze eigen kinderen.
5: Nou, ook voor de huizen, nou, die allemaal naar de buitenlanders gaan regelen. Ja. En ze komt, allemaal, ze komt hier en ze krijgt alles voor elkaar, hè, qua geld en alles. En dat vind ik ook niet terecht. Ja, en dan komt iedere keer maar een paar huizen vrij en dan komen vaak de asielzoekers al in. Er zijn één mensen die komt niet aan boord hier niet.
2: Het was de tweede demonstratie in korte tijd. Vorige week moest de ME nog ingrijpen vanwege ongeregeldheden bij een onaangekondigd protest. Daarom was er extra veel politie op de been en werden de ongeveer 300 aanwezigen preventief gecontroleerd op wapen- en vuurwerkbezit. Maar burgemeester Gorter van Twenterand is tevreden over het verloop.
6: Ik denk dat de avond goed is verlopen. De organisator had de zaak goed voorbereid. Het was een vak om te demonstreren. En ik denk dat dat voortreffelijk verlopen is. Er is één aanhouding geweest voor iemand die een gebiedsverbod had. Die mocht hier niet komen, is toch gekomen, is aangehouden. En wat ik van politie begrepen heb, zijn er ook twee mensen aangehouden wegens belediging.
0: Verder in het nieuws vandaag. Museum Natura Docet in Denenkamp dreigt te moeten sluiten als er niet snel hulp komt. Museum heeft 80.000 euro nodig van de gemeente Dinkeland om dit jaar nog het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad nu om opnieuw het museum tegemoet te komen. Maar voor subsidie moet het museum wel aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe business case, waarin nut en noodzaak van projecten worden omschreven.
2: De basketballers van Landstede Hammers kunnen vanavond landskampioen worden. Dan moeten ze winnen van Leiden. De Hammers en hun coach Gaël Bouzin rekenen op een volle sporthal in Zwolle.
7: Jawel, jawel, jawel. Onmiddellijk na de vorige wedstrijd was de zaal al helemaal uitverkocht. Heel veel enthousiasme onder de fans, heel veel enthousiasme in Zwolle, dus dat is leuk om te zien. Onze fans zijn heel enthousiast, heel luid, maken heel veel kabaal en steunen ons heel hard. Dus dat als speler en als team is dat geweldig. We moeten gewoon verder doen zoals we bezig waren in deze serie. En ik denk als we van onze eigen sterkte uitgaan en daarop vertrouwen en op elkaar vertrouwen en als team spelen, dat we dan een goede kans maken.
2: Als de Hammers vanavond in Zwolle winnen, zijn ze kampioen. Als ze verliezen, is de beslissende wedstrijd vrijdag in Leiden.
0: En je kunt het volgen via RTV Oost. We zijn erbij vanavond bij die kampioenswedstrijd, als het dat gaat worden. Dan het nieuws van vanochtend dat 6 van de 25 burgemeesters in Overijssel niet al hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt. Blijkt uit ons eigen onderzoek van RTV Oost dus. Die burgemeesters zijn in dat opzicht dan in overtreding. Want volgens de wet moeten ze dat wel vertellen. Sieske Poepjes bijvoorbeeld, de burgemeester van Olswijen, werd vorig jaar benoemd tot bestuurder bij de Stichting Waterrecreatie Nederland. Een maand eerder werd ze ook al voorzitter van de Stichting Drita, organisatie die mensen met een handicap ondersteunt en begeleidt. De burgemeester deelde die informatie niet op de gemeentelijke website. Daar gaan we over praten met de politicoloog van de Universiteit Twente, Henk van der Kolk. Meneer van der Kolk, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: En dat zou eigenlijk wel moeten, hè? Het staat in de wet.
8: Ja, staat in de wet. Artikel 41, ik heb het nog even opgezocht. En artikel 68, 41 voor wethouders en 68 voor de burgemeesters. En daar staat heel duidelijk in dat ze dat netjes moeten opgeven.
0: Ja, en dat geldt dan voor alle nevenfuncties? Want het klinkt niet heel opzienbarend natuurlijk, hè, van de Stichting Waterrecreatie en de Stichting Drita.
8: Nee, precies. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen belangrijke en onbelangrijke functies. Alle functies moet je opgeven. Sommige van die functies die heb je omdat je burgemeester bent. Andere functies zijn daarbij. Daar wordt nog een onderscheid tussen gemaakt. Maar of ze nou betaald zijn of onbetaald, je moet ze allemaal opgeven.
0: Ja. Waarom is dat?
8: Ja, het belangrijkste is dat je op die manier de integriteit van bestuurders in de gaten kunt houden. En het zou zo zijn, stel dat de burgemeester voorzitter wordt van de stichting Lezen. Hè, iets wat we heel belangrijk vinden, dat jongeren gaan lezen. Maar vervolgens zie je wel dat er 3 keer een hele grote subsidie aan die organisatie wordt gegeven. Ja, dan ga je toch eens achter je oren krabben. Ja. En dan denk je, is dat eigenlijk wel nodig? Is dat wel zo belangrijk? Dus op die manier kunnen we in de gaten houden of de besluiten die worden genomen niet een beetje gestuurd worden door de hobby's van een of andere bestuurder. gebeuren.
0: Precies, je moet transparant zijn en controleerbaar dus.
8: Precies.
0: Ja.
8: En om dat te kunnen controleren moet je op de website zetten welke nevenfuncties je hebt.
0: Ja, en dan zijn dit nog, en ook de Stichting Lezen bijvoorbeeld, maatschappelijke interessante en belangrijke organisaties. Maar burgemeester van Dinkeland, John Joosten, heeft een...
8: Welke nevenfuncties je hebt.
0: Ja, en dan zijn dit nog, en ook de Stichting Lezen bijvoorbeeld, maatschappelijke interessante en belangrijke organisaties. Maar burgemeester van Dinkeland, John Joosten, heeft een BV op zijn naam staan. Weliswaar een slapende BV... Maar wat moet je daar dan mee?
8: Ja, nou, ik kan me een beetje voorstellen dat die slapende BV aan zijn aandacht is ontsnapt. Tenminste, ik denk dat het zo'n BV is die dan jaren geleden ooit eens een keer begonnen is... en vervolgens nooit meer gebruikt is, of al jaren niet gebruikt is. Maar inderdaad, dat moet je netjes opgeven. Nou is het zo dat er nog andere regels zijn die ervoor zorgen... dat een burgemeester niet zomaar zaken mag doen met zichzelf. Dus dat heeft niet eens zozeer te maken met of je dat dan netjes moet opgeven. Maar ook deze functie had hij inderdaad netjes moeten opgeven.
0: Ja.
5: Die burgemeesters die hadden dat ook wel moeten weten, toch?
8: Ja, dit is elke 3-4 jaar komt het weer in het nieuws... dat Tweede Kamerleden het bijvoorbeeld ook niet netjes hebben opgegeven. En daarvoor ook weer burgemeesters die het niet netjes hebben opgegeven. Dus eens in de zoveel tijd wordt weer bekend dat het niet netjes wordt gedaan. En dan wordt er weer beterschap beloofd. En dan worden al die websites weer netjes aangevuld. Maar ja, we zijn nu weer een paar jaar verder. En dan blijkt toch dat mensen heel erg slordig zijn op dit soort punten.
5: Waar gaat dat dan mis?
8: Nou, ik denk dat het vooral is dat men er niet genoeg bij stilstaat dat dit gewoon transparant moet zijn. Veel van die functies, hè, als je voorzitter bent van een stichting lezen of van bevordering van recreatie in de regio, wat iedereen een hele mooie functie vindt, ja, dan denk je niet tegelijkertijd, want dan denk je aan de ene kant, ik wil wel bestuurslid worden, want ik wil wel helpen om dat beter te organiseren. Maar je denkt er niet tegelijkertijd bij na dat je dat er ook meteen op die website moet neerzetten. Dus ik denk dat het vooral slordigheid is van de bestuurders. En ambtenaren die eromheen zitten, die er ook niet bij nadenken... dat dat dan netjes op de website moet worden gezet.
0: Nee, en ook de commissaris van de Koning niet. Die spreken we nog wel eens en hij zegt altijd... ik ben de burgemeester van de burgemeester. Dan zou hij ze daar natuurlijk ook wel even op moeten wijzen.
8: Ja, nou dat doet hij ook wel, want het staat echt overal. Hè. Het staat niet alleen in de wet, maar ook op allerlei websites... waarop staat hoe je als burgemeester moet gedragen en als raadslid moet gedragen. Er wordt constant uitgelegd dat je die nevenfuncties netjes moet opgeven. Dus het is niet zo dat er gebrek aan informatie is. Het is gewoon slordigheid en er niet bij stilstaan... dat op het moment dat je zo'n functie hebt, dat je die netjes ook moet opgeven. En ja, om even te eindigen met een klein detail. Ik als hoogleraar moet ook mijn nevenfuncties opgeven. En ik bedacht mij naar aanleiding van deze berichtgeving... dat ik ook nog een keer een stichting heb opgericht... ter bevordering van onderzoek... die ik ook nog niet netjes heb opgegeven. Dus dat ga ik meteen corrigeren.
0: Nou, dat wordt het werkje van vanmiddag, meneer Van der Kolk.
8: Ja,
0: wij als journalisten mogen er natuurlijk helemaal niks bij doen. Hoewel dat ook nog wel eens voorkomt... dat we congressen gevraagd worden om congressen te leiden. Dat soort zaken. Dat is natuurlijk ook tricky, hè? Als je je ergens aan verbindt. Tenminste, niet per se qua gedachtegoed, maar wel, ja, je krijgt er wel geld voor, je wordt ervoor ingehuurd.
8: Ja, je moet er in ieder geval richting je werkgever altijd heel erg open over zijn. En zeker als je een openbare functie hebt, is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Want die dingen die kunnen door elkaar gaan lopen. En dat willen we niet met elkaar. We willen een openbaar bestuur hebben dat netjes is georganiseerd... waarvan we weten waarom mensen dingen doen. Dat geldt voor wetenschappers, dat geldt voor bestuurders. Die hebben posities van aanzien. En die moeten zich netjes gedragen. En dat moet iedereen kunnen controleren.
0: Ja, dan de volgende vraag. Even, nu kom ik op het meningenterrein, meneer Van der Kolk. Want vindt u het wenselijk dat burgemeesters nevenfuncties hebben?
8: Ja, ik denk het wel. We hebben net een paar nevenfuncties genoemd. Bevordering lezen en recreatieschap. Ja. Dat zijn toch openbaar, dat zijn belangrijke taken, belangrijke dingen die gedaan moeten worden. En je wilt dat burgemeesters niet alleen maar in dat gemeentehuis zitten en daar met ambtenaren praten. Je wilt ook dat ze in het veld zijn, dus met mensen praten die de dingen moeten uitvoeren. Dus het is wel goed dat ze er functies bij hebben om ervoor te zorgen dat ze weten wat er leeft in de samenleving en leeft op belangrijke punten. Bovendien is het ook gewoon leuk. En je moet ook burgemeesters en wethouders de gelegenheid geven om er ook wat leuke dingen bij te doen.
0: Ja, maar dan...

0: Ik denk dat het belangrijk is dat we dit wel toestaan.
1: Maar dan kom je altijd in een vaag grensvlak terecht natuurlijk, van wat mag nog wel, wat mag nog niet. Wat mag niet meer?
0: Ja, maar goed, er zijn een paar dingen die echt verboden zijn. Hè, die mag je gewoon niet doen. Maar dat is waarom we die openbaarheid hebben. Zodat je aan de ene kant die belangrijke functies kunt vervullen, maar aan de andere kant volkomen open bent in wat je dan precies doet. Dus ik denk dat er een heel net evenwicht is. Alleen, we moeten allemaal wat minder slordig zijn. We moeten zorgen dat je echt elk jaar netjes die nevenfuncties opgeeft.
2: Als we dan in dat grijze gebied zitten, wat is volgens u niet wenselijk?
0: Nou, kijk, als je echt commerciële activiteiten zou gaan ondernemen, dan wordt het toch wel lastig. Zelfs als dat niet in je eigen gemeente is, dan mag het ook niet eens trouwens. Maar ja, dan wordt het lastig voor een burgemeester. Om even een overdreven voorbeeld te noemen van iets wat echt niet kan. Als de burgemeester in de buurt natuurlijk de enige supermarkt ook nog heeft. Ja, dat kan niet. Dus maar goed, dat is ook niet toegestaan gelukkig.
1: Nee.
0: Dus daar ligt in ieder geval iets wat over de grenzen ligt. Maar ja, daarbinnen zijn er allerlei maatschappelijke functies die wel moet kunnen vervullen.
1: Heel goed. En het dus ook wel wenselijk is dat de burgemeester met zijn of haar benen midden in de maatschappij staat. Henk van der Kolk, hartelijk dank voor de toelichting. Meer over de burgemeesters die nevenfuncties hebben, lees je op onze website rtvoost.nl. Henk, welke functie moest je even nog opgeven vanmiddag? Wat was het?
0: Ja, ik ben voorzitter van de Stichting Bevordering Onderzoek naar Representatie.
1: Dat is een vage stichting, vind ik dat. Maar goed.
0: Ja. Ik doe hele eerbare dingen daarin.
1: Ik vind wel dat je de Universiteit de Twente weer goed gerepresenteerd heeft vanochtend. Henk van der Kolk, politicoloog. Hartelijk dank.

0: Olivia Dean and So Easy to Fall in Love.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Nou, we hebben wel een burgemeestershalf uurtje. Iedere dag van maandag tot en met donderdag rond deze tijd ook een Overijssels burgemeester in de uitzending. Op woensdag is dat Jeroen Diepemaat, de burgemeester van Lossen. Meneer Diepemaat, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Maar niet in Lossen, begrijp ik?
2: Nee, ik ben momenteel nog in Brussel.
0: Doe maar, wat doet de burgemeester van Lossen in Brussel? Zeg niet dat u daar een baantje heeft.
2: Nou ja, het is een ambtsgebonden nevenfunctie die ik hier heb, om precies te zijn.
0: Nou.
2: En ik ben voor de VNG zit ik in de Commissie Europa en Internationaal. En daar zitten een aantal bestuurders uit den landen zitten daarin. En wat we hier eigenlijk proberen te doen is belang van de Nederlandse gemeente ook in Brussel te vertegenwoordigen.
0: Ja.
2: En dan daar moet ik af en toe voor op pad. Zo gaat dat.
0: Dat is mooi, daar moet u voor op pad. Dan moet u voor naar Brussel. En dan ben ik natuurlijk gelijk als inwoner van Overijssel natuurlijk ook benieuwd of dat ook wat oplevert voor ons.
2: Nou, daar is een onkostenvergoeding voor, maar die wordt netjes naar de gemeente gestort om de daarmee gemaakte kosten te vergoeden.
0: Ja, ja. Ik bedoel niet voor u, voor de burger. Levert dat wat op dat u daar bent?
2: Nee, ik sta nog helemaal in het spoor van de nevenfunctie.
0: Ja, daar komen we zo nog op.
2: Maar daar komen we denk ik zo op.
0: Ja.
2: Nee, uiteraard, ja, kijk, uiteindelijk is het altijd wat verder weg. Hè, want wat hier in Brussel wordt besloten, dat gaat veel over. Nou, neem het voorbeeld van de stikstof, waar we het nu veel over hebben. Het zijn eigenlijk regels die al van jaren geleden uit Brussel komen. Dus eigenlijk is het ook een beetje vooruitschakelen. Dus je moet goed kijken, wat gebeurt hier nou allemaal? Waar zit daar het belang van de lokale overheden? Dus als je vraagt van levert dat nou direct nu iets op in onze gemeente, dan is dat niet altijd zo. Maar het is wel belangrijk om ons hier te laten horen en altijd het geluid van de lokale overheid ook mee te nemen.
0: Ja, nou ja, precies. Dan levert het dus wel iets op. Want zo horen ze dus ook uit de regio hoe het daar wordt gevoeld als ze daar beslissingen nemen.
2: Ja, nou, mensen vragen me wel eens, kom je dan met een zak geld terug uit Brussel voor de gemeente Lossen? Ja, dat is natuurlijk niet per se zo.
0: Oh.
2: Maar het gaat wel gewoon over, nou ja, bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water is ook een onderwerp wat vast wel eens voorbij is gekomen.
0: Uh-huh.
2: Dat heeft echt direct heel veel invloed op boeren bijvoorbeeld en wat die kunnen doen. Dat is niet direct een onderwerp waar ik me nu mee bezighoud, maar dat is bijvoorbeeld wel Brusselse regelgeving.
0: Okay. Nou, dat u daar bent, daar valt vast geen bezwaar tegen te maken en ook niet, dat hoeven we ook niet natuurlijk. Nu die nevenfuncties, 6 burgemeesters, 6 collega's van u in Overijssel hebben nevenfuncties niet opgegeven. U heeft er verder niks bij?
2: Ik heb 1 niet ambtsgebonden nevenfunctie. Ja? Ik ben raad van toezicht lid van een culturele instelling. En die staat netjes op de website.
0: Oké, en die culturele instelling krijgt niet opmerkelijk veel subsidie ieder jaar?
2: Nee. Nee, zo werkt het ook niet, gelukkig. Nee. Kijk, uiteindelijk zijn die nevenfuncties, in dit geval is het eigenlijk vanuit mij, is het vrijwilligerswerk, zou je kunnen zeggen. Dat zijn dingen die je erbij doet, omdat je daarmee iets terug kan doen voor de rest van de maatschappij. Maar soms ook omdat ze je zelf iets opleveren in de zin van netwerk of een interessante functie waar je weer wat kennis uithaalt als burgemeester. Dat is de reden in ieder geval waarom ik ze zou doen of niet zou doen. Maar verder, ja, kijk, dat moet altijd, en dat is ook de reden dat ze gepubliceerd moeten worden. Er moet altijd volstrekt transparant zijn wat daar gebeurt. Ja. En dat geen negatief effect heeft op je burgemeesterschap.
0: Nou, dat was ook wel de conclusie net met het gesprek met de politicoloog Henk van der Kolk natuurlijk. Hè, dat het ook wel van interesse is, wel wenselijk is dat een burgemeester in de maatschappij staat. 6 burgemeesters hebben het niet opgegeven. En dat is natuurlijk niet wenselijk, want je moet dat wel volgens de wet doen. En u weet dat dus ook gewoon.
2: Ja, en heel eerlijk gezegd denk ik dat alle collega's dit wel weten. Want dat is echt wel een gespreksonderwerp. Kijk, ik kan hun niet verdedigen. Ik weet ook niet precies hoe het zit. Maar soms staat het net niet op de website. Is het wel gemeld aan de gemeenteraad? Want dat is over het algemeen ook echt een eis. En een afspraak lokaal. Maar goed, ik kan daar niet voor hun in duiken hoe dat daar precies gaat. Ja, maar het is wel de bedoeling dat je het netjes meldt. Dus ik hoop ook dat ze het herstellen.
0: U heeft het gedaan. Dat is mooi, meneer Diepemaat. Dan even over het WK voetbal. Gaat natuurlijk donderdag beginnen. Nederland speelt zondagavond, laat.
2: Tegen Japan.
0: Tegen Japan. Dat wordt een niet makkelijke klus, maar laten we daar nog niet op vooruit kijken. Wel over het televisie kijken. Bij u, hoe kunnen mensen in de Losser het volgen in het openbaar?
2: Nou, er is in ieder geval in het centrum van Losser kun je buiten kijken. Maar er zijn ook de nodige cafés die de wedstrijd live uitzenden. Dus ik denk dat er een hoop gezelligheid gaat komen.
0: Ja.
2: En in ieder geval in het centrum van Losser zal dat het geval zijn. En ik moet zeggen, ik heb zelf nog niet bepaald waar ik ga kijken. Of ik dat thuis doe of dat ik daar even een kijkje neem. Maar kijken ga ik zeker.
0: Oké, maar vergunningen zijn aangevraagd, ja. Het mag allemaal.
2: Ja, en we hebben ook voor de horeca wat ruimte gegeven in de sluitingstijden. Nou, dus in dit geval Nederland-Japan is dat nog niet direct nodig.
3: Nee.
2: Maar een latere wedstrijd, ik geloof dat dat dan de wedstrijd tegen Tunesië is uit mijn hoofd, die om 1 uur 's nachts begint. Ja, dan zit je natuurlijk een klein beetje in de knel met de reguliere sluitingstijd. Dus daar hebben we dan eigenlijk van tevoren van gezegd, nou, daar bieden we wat ruimte om ook die wedstrijd te kunnen kijken.
0: Ja, maar niet in het openbaar, denk ik dan. Hè? Want er moeten mensen weer werken de volgende dag.
2: Nou ja, dat is mensen hun eigen verantwoordelijkheid uiteraard. Ik bedoel,
0: nou, maar qua lawaai.
2: S'avonds een vent, ochtends een vent. Nee, maar daar hebben we natuurlijk goed naar gekeken en dat afgewogen. Maar uiteindelijk is mensen hun eigen verantwoordelijkheid of zij s'nachts laat op willen blijven. En ik moet heel eerlijk zeggen, als het spannend wordt, denk dat ik zelf ook nog wel even ga kijken. Maar dan staat 's ochtends gewoon weer de wekker.
0: Dat gaat voor ons helaas niet op. Diepe maat. Dan...
2: Ja, voor u staat toch ook de wekker in de kamer.
0: Ja, die start ook weer. Ja, dat wel, maar dan kan ik zo door. Kunnen wij zo door gewoon.
2: Nou ja, dat is misschien ook wel eens een keer een leuke uitdaging. Ja.
0: Ik hoor het
2: ik, ik ga zeker luisteren dan.
0: Ja. Hartelijk dank. We wensen u nu alvast veel plezier. En goed werk in Brussel, hè. Laat u gelden.
2: Dank. Ik ga mijn best doen.
0: Ja, ongetwijfeld. Hartelijk dank, Jeroen Diepenmaat, de burgemeester van Lossen.

0: The Beach Boys en The Good Vibrations. Zo dadelijk hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
10: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
9: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
0: Half negen geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anne Neeltje.
11: In Hellendoorn is gisteren een kind om het leven gekomen na een ongeluk met een bestelbus. Er kwamen meerdere ambulances en politieauto's ter plaatse. Ook rukte er een traumahelikopter uit. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De chauffeur van het busje is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau om gehoord te worden. Bij een aanrijding op de N348 is een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging het mis toen een pick-up vanuit Zutphen op een kruising een U-turn wilde maken. Bij de draai op de kruising zag de bestuurder een tegenligger over het hoofd. Die auto botste vervolgens vol in de zijkant van de pick-up. Vanwege het ongeval staat het verkeer tussen Deventer en Zutphen volledig vast. De weg is afgesloten voor verkeer uit de richting van Deventer. Verkeer richting Zutphen moet omrijden via Laren. In beide richtingen zorgt dit inmiddels voor een vertraging van ruim 20 minuten. Een caravan op een evenemententerrein in Deventer is vannacht in vlammen opgegaan. Op het terrein verblijven momenteel exploitanten van de zomerkermis. Meerdere exploitanten besloten de caravan van het terrein te duwen. Daarmee is voorkomen dat het vuur oversloeg en groter werd. Er raakte niemand gewond. De politie gaat niet uit van brandstichting. En de politie houdt vandaag een grote fatbike-controle in Barendrecht en wordt de nieuwe Fatbike Reality Checklist gepresenteerd. Die lijst is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting roekeloos gaan rijden. Ingrijpen van ouders kan ongelukken, hoge boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Ook minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil het liefst zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
12: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd. Dus niet van het volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
11: Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
0: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, het is nog altijd redelijk helder en zonnig in Hengelo, maar niet zo lang meer, begrijp ik.
13: Nou, in ieder geval hebben we een mooie start van de dag gehad terug. Met flink wat zon. Het is overal droog. Het is lekker afgekoeld afgelopen nacht onder de 10 graden. Op dit moment zien we temperaturen van 12, 13 graden. Bij een matige zuidwestelijke wind. De lucht is onstabiel, dus er gaan weldra ook stapelwolken ontstaan. En vanuit het zuidwesten komen er ook wolkenvelden dichterbij. En dan krijgen we in de loop van de ochtend al een enkele bui. Maar de meeste buien die zullen ontstaan op het warmst van de dag. Nou, ja, zo warm wordt het niet hoor, 17, 18 graden. Maar vanmiddag tussen 12 en 6. En dat kunnen soms ook pittige buien zijn. Vandaar dat het KNMI wederom voor vanmiddag tussen 12 en 6 code geel heeft afgegeven. Want het kan een bui zijn met hagel, onweer en windstoten. Dus wat dat betreft is het weer oppassen geblazen vanmiddag. Niet dat je niet de deur uit hoeft te gaan, maar gewoon even kijken wat voor weer het wordt op de radar. Of gewoon even naar de lucht kijken.
0: Ja, even een rekening mee houden. Van die codes zijn we in ieder geval af. Van de wolken en de buien nog niet, hè, de komende dagen.
13: Nee, het blijft hardnekkig wisselvallig en ook aan de frisse kant. Het gaat heel langzaam de goede kant uit. Morgen hebben we bijvoorbeeld een dag zonder onweer, maar nog wel met gewone regenbuien in de middag. In de ochtend is het het meest droog en dan schijnt ook de zon het vaakst. 17, 18 graden is natuurlijk fris, want 20 graden is de norm. Ook 18 graden voor vrijdag met vooral in de ochtend regen. 'Smiddags wordt het vanuit het noordwesten weer wat droger. En dan was het zo dat de afgelopen dagen weermodellen aangaven dat in het weekend het droog zou blijven.
0: Ja.
13: Dat is weer een beetje teruggeschroefd. Ja. Een enkele bui is nog steeds mogelijk op zaterdag en zondag. Maar de zon die probeert er ook wat vaker bij te komen. Alleen de wind die blijft een beetje uit de koele west- tot noordwesthoek waaien. Waardoor die temperaturen in het weekend ook nog onder de 20 graden blijven steken. Pas als de wind vanaf volgende week dinsdag naar het zuidwesten gaat draaien, dan wordt het eindelijk warmer.
0: Nou, dan hopen we toch op een redelijk droge dag op zaterdag. Niet alleen voor mij in Zolle met name, maar wel voor de lopers van de halve marathon. Die dan natuurlijk anders lopen weer te soppen. Dat is ook niet de bedoeling.
13: Maar het is natuurlijk wel aan de koele kant. En dat is goed voor de marathon. Hè. Zodra de temperaturen boven de 20 graden uitkomen, is dat niet lekker. En ook zaterdag is het een gaatje of 18, 19. Wat dat betreft zit het met de temperatuur goed.
0: Mooi loopweer. Margot, dankjewel. Fijne dag.
13: Dag.
0: En dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De N348, aan een neeltje zei het net nog, maar die is een beetje verdwenen uit de lijst. Dus hopelijk is het opgelost. Dat zou mooi wezen, maar er stond wel veel vertraging. Dus hou er nog wel even rekening mee. Het lijkt mij stug dat die al weg is, maar doe maar. Net onder Deventer is dat. De A28 staat nog wel vast. Vanuit Amersfoort richting Zwolle, vanaf Wezep tot aan Zwolle, sta je in 6 kilometer file. Met een kleine 10 minuten aan vertraging.

0: Hot Chocolate hoorde je om 9:50 op Radio Oosten. Girl Crazy. Op deze woensdagochtend, de 10e van juni, de dag is mooi begonnen met de nodige zon. Wat hadden we vandaag aan een deeltje?
1: De demonstratie tegen de spreidingswet en opvang van asielzoekers in de gemeente Twenterand is in tegenstelling tot de vorige demonstratie gisteren rustig verlopen. Zag ook deze demonstrant.
2: Wij zijn Nederland!
3: Wat moesten jullie net doen? Laten zien dat je geen vuurwerk hebt, denk ik, hè?
2: Ja, ja, ik moet laten zien of we wel of geen vuurwerk bij ons aan.
3: En had je niet?
2: En hoep. Ik niet.
3: Vorige keer is het een beetje misgegaan met het vuurwerk. Vond je daarvan?
2: Ja, kijk, Nederland is vol nou, hè. Je kunt wel een beetje voor zo'n gemeentehuis gaan staan. Een beetje zingen van nee, het ging aan, zit zeer. Maar dat gebeurt helemaal niks. Er wordt niks van, daar verandert niks door. Vuurwerk, ja. Misschien is dat niet helemaal de bedoeling, maar dan kun je wel laten zien dat je er ook gewoon echt als land zijnde klaar mee bent, zeg maar.
0: De demonstratie verliep verder rustig. Wel een paar aanhoudingen verricht met de burgemeester van Twenterand was tevreden over het verloop. Dan het nieuws wat hij vanochtend zelf bracht. De 6 van de 25 burgemeesters in Overijssel hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt. En daarmee zijn ze in overtreding, want dat zou dus wel moeten. De burgemeester van Olswijen bijvoorbeeld is bestuurder bij de Stichting Waterrecreatie Nederland. Ook nog voorzitter van de Stichting Drita. Burgemeester van Dinkeland heeft een slapende BV. Burgemeester van Zwartele Waterland een functie bij de landelijke CDA-bestuursvereniging. En dat hebben ze niet vermeld op de gemeentelijke website. Volgens politicoloog aan de Universiteit Twente Henk van der Kolk moet dat wel.
4: Alle functies moet je opgeven. Sommige van die functies die heb je omdat je burgemeester bent. Andere functies zijn daarbij. Daar wordt nog een onderscheid tussen gemaakt. Maar of ze nou betaald zijn of onbetaald, je moet ze allemaal opgeven. Dus elke 3-4 jaar komt het weer in het nieuws dat Tweede Kamerleden bijvoorbeeld ook niet netjes hebben opgegeven. En daarvoor ook weer burgemeesters die het niet netjes hebben opgegeven. Dus eens in de zoveel tijd wordt weer bekend dat het niet netjes wordt gedaan. En dan wordt er weer beterschap beloofd. En dan worden al die websites weer netjes aangevuld. Maar ja, we zijn nu weer een paar jaar verder. En dan blijkt toch dat mensen heel erg slordig zijn op dit soort punten. Nou, ik denk dat het vooral is dat men er niet genoeg bij stilstaat dat dit gewoon transparant moet zijn. Ik denk dat het vooral slordigheid is van de bestuurders. En ambtenaren die eromheen zitten, die er ook niet bij nadenken, dat dat dan netjes op de website moet worden gezet.
1: De landsteden Hemmers kunnen vanavond landskampioen worden. Coach Gaël Bouzin probeert er rustig onder te blijven en zich vooral te focussen op de aankomende wedstrijd.
5: Elke wedstrijd in een serie is anders en je start eigenlijk altijd van 0-0. Het is aan ons om met dezelfde intensiteit en energie te spelen. We hebben eigenlijk doorheen heel de playoffs altijd stap per stap gewerkt en dag per dag, wedstrijd per wedstrijd. En dat hebben we nu ook op dezelfde manier gedaan. Dus we zijn niet bezig met wat volgt of wat al gebeurd is. Enkel met de wedstrijd van vanavond. Is dit een gewone wedstrijd? Nee. Maar dit hoort er ook bij. Dit zijn de leuke wedstrijden. Daarvoor train je. Daar droom je van als je start aan deze carrière.
0: Ja, dit is dé wedstrijd vanavond. Als ze winnen van Leiden, ZZ Leiden, dan is Landstede landskampioen. Je kunt er niet meer naartoe, want de sporthal is uitverkocht. Maar we zijn

0: Don't Go zong Yazoo om 9:09 op Radio Oost. We gaan de zon in, Anneneeltje. Het zit erop.
1: Lekker.
0: Kan nog net even.
1: Voordat Code Geel zijn intrede doet en het gaat hagelen en regenen.
0: Nou, ik moet wel zeggen, als we even kijken naar de site van ons, rtvhoost.nl, dan zien we wel onheilspellende bliksem- en wolkenluchten.
1: Ja, dus dan ga ik er niet zo bij liggen in de tuin in ieder geval.
0: Nou, het valt wel mee, zegt de Margot Ribbering. Je moet het wel even in de gaten houden. Maar er is inderdaad wel weer code geel. Daar kun je ook wel iets van vinden. Dat wordt wel erg veel afgegeven de laatste tijd. Maar je moet er rekening mee houden. Het zal maar misgaan.
1: Ik denk, je moet er gewoon niet te zwaar over denken. Dat zei Margot natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Kijk, code oranje of rood, dan moet je je zorgen gaan maken. Maar ja, je moet gewoon misschien niet alleen in een t-shirt naar buiten.
0: Laat je niet afschrikken door de foto's op onze site. Ga gewoon naar buiten. Hou even de weer-app in de gaten. Wel ook even belangrijk, want het is de buitenspeeldag. Om de kinderen ook dan wel binnen te halen. Alhoewel, ik zag laatst een vader volgens mij met een klein meisje aan de hand. En die sprong toch zo mooi in zo'n plas. Echt zoals je dat wil van kinderen, ze dat doen. Dat is wel heerlijk.
1: Ja, wat dat betreft hoeft slecht weer, ja, onweer natuurlijk wel, maar hoeft slecht weer je niet per se te weerhouden.
0: Nee, regenjas aan, parapluutje mee, laarzen aan en naar buiten.
1: En lekker in die plassen springen.
0: Om te spelen, het motto van de buitenspeeldag, geef die bel een lel.
1: Ja, dus lekker je vriendjes en vriendinnetjes ophalen.
0: Bel eens aan bij je vriendjes en vriendinnetjes, ga lekker buiten spelen. Buiten spelen doet Bert Verlosser iedere dag, maar dan wel binnen. Dus voor hem is het een binnenactiviteit vandaag.
1: Binnenspeeldag.
0: Vanaf 9:00. Opent hij zijn speeltuin met de pimpamplaat, het gesprek van de dag en het stichtelijk woord wat hij altijd voor ons klaar heeft. Veel plezier daarbij en Anneneeltje, tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Dat is het beste nieuws van deze ochtend. Fijn, Arneeltje. Dan gaan we morgen vanaf 6:00 in de herhaling.
1: Gezellig, ik kijk er naar uit.
0: Het is geen fantasie. Hier zijn Earth, Wind & Fire nog even. Tot morgen.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Let's go!
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
2: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
3: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Een demonstratie tegen asielmaatregelen gisteravond in Friezeveen is ondanks 3 aanhoudingen relatief rustig verlopen. 6 van de 25 burgemeesters in Overijssel hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt. En daarmee zijn ze in overtreding. En bij een aanrijding op de N348 is een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
6: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
7: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
5: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
8: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
9: Zou ze ook morgen willen invoeren?
8: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
5: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
13: Het is 3:09, goedemorgen. Een vriend is iemand die in je gelooft op de momenten dat je zelf even vergeten bent hoe sterk je bent. Fijne dag gewenst, ik ben er tot 1 uur, goedemorgen.
14: Het is zomer, het is zomer.
4: Radio Oost.

Yes! The Art of Noise, samen met Tom Jones, die afgelopen weekend zijn verjaardag vierde. Eens even kijken wat voor dag het is vandaag. Het is natuurlijk vandaag alweer woensdag. Even wat onzinnige redenen om vandaag te feesten. Want vandaag is het een bonte verzameling van bijzondere feestdagen. Maar het is vandaag onder andere balpendag. Een ode aan dat simpele ding dat altijd kwijt is als je het nodig hebt. Ook is het ijsteedag, perfect voor deze tijd van het jaar. Al blijft er natuurlijk discussie bestaan over de vraag met of zonder prik. En verder vieren we kruiden- en specerijendag, lumpia-dag en zelfs dag van de glazuurde koekjes. Kortom, als je vandaag ergens trek in hebt, dan zit je wel goed. En dan is er ook nog een serieuze noot. Er is de oprichtingsdag van de AA. Een organisatie die al sinds 1935 miljoenen mensen helpt. Het is 9:12. Je luistert naar Radio's. Goedemorgen. Goedemorgen.

Nancy Z en The Things We Do For Love hier op radio's. Ik heb even het laatste nieuws voor je. De Verenigde Staten en Iran hebben over en weer aanvallen uitgevoerd. De situatie in het Midden-Oosten blijft daardoor uiterst gespannen, vooral rond de strategische en belangrijke straat van Hormuz. En in Belfast zijn ook rellen uitgebroken na een ernstig steekincident. Op meerdere plekken werden branden gesticht, voertuigen gingen in vlam op en de politie moest ingrijpen. En nieuws in Almelo, want ondanks een prima 3-1 overwinning op Polen hebben de Nederlandse voetballers zich niet rechtstreeks geplaatst voor het WK in Brazilië. Omdat Frankrijk ook won, moet Oranje via de play-offs alsnog een WK-ticket zien te bemachtigen. En die wedstrijd werd gisteren gespeeld op Erve Azito. En een week na de tornado wordt er nog volop puin geruimd in Glanenbrug. Bewoners proberen de schade aan hun huizen te herstellen. Maar vooral de emotionele impact is groot. Veel inwoners zijn nog altijd aangeslagen door wat er is gebeurd. Dat lees ik vanochtend in de kranten. En er is een rechtszaak rond salarissen in het Deventer ziekenhuis. Dat kan ook landelijke gevolgen hebben. Medewerkers van het Deventer ziekenhuis stappen naar de rechter omdat zij vinden dat ze al jaren te weinig vergoeding krijgen voor hun oproepdiensten. Het gaat volgens hen om honderden euro's per maand. De zaak is niet alleen belangrijk voor Deventer, want de uitspraak kan ook gevolgen hebben voor ziekenhuizen in heel Nederland. En Nederland loopt achter met nieuwe medicijnen, want Nederlandse patiënten moeten vaak veel langer wachten op nieuwe medicijnen dan patiënten in buurlanden. Vooral bij nieuwe kankerbehandelingen loopt Nederland achter op onder meer Duitsland. En kunstmatige intelligentie is geen wondermiddel voor bedrijven. Volgens TNO denken werkgevers te weinig na over de gevolgen voor medewerkers. AI kan werk juist ingewikkelder maken en zorgt niet automatisch voor hogere productiviteit. 7:30, de woensdagochtend hier op Radio's met One Republic.

0: De zomer straalt door je radio hier op Radio Sjoerde. Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time. Een van de leukste liedjes uit de jaren 80. Zometeen tussen 12 en 1 natuurlijk weer Back to the 80s hier op Radio's. En straks tussen 10 en 11 natuurlijk Pim Pam Plaat. Ik zoek artiesten liedjes met een O. Goedemorgen, Anneeltje.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Het gaat over een aanrijding op de N348 en een brand in Deventer.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
0: Twee over 9:30, je luistert naar Radio's, het regionale nieuws nu met Anneeltje de Boer.
1: Bij een aanrijding op de N348 is een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging het mis toen een pick-up vanuit Zutphen op een kruising een U-turn wilde maken. Bij de draai op de kruising zag de bestuurder een tegenligger over het hoofd. Die auto botste vervolgens vol in de zijkant van de pick-up. Vanwege het ongeval stond het verkeer tussen Deventer en Zutphen volledig vast. De weg die werd afgesloten voor het verkeer uit de richting van Deventer. Een caravan op een evenemententerrein in Deventer is vannacht in vlammen opgegaan. Op het terrein verblijven momenteel exploitanten van de zomerkermis. Meerdere exploitanten besloten de caravan van het terrein te duwen. Daarmee is voorkomen dat het vuur oversloeg en groter werd. Er raakte niemand gewond. De politie gaat niet uit van brandstichting. Museum Natura Docet in Denenkamp dreigt te sluiten zonder hulp. Het museum heeft €80.000 nodig van de gemeente Dinkeland om dit jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad om het museum opnieuw tegemoet te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet het museum aan de slag met de ontwikkeling van een nieuwe business case, zoals dat heet. Daarin worden nut en noodzaak van projecten omschreven. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje, tijdens het WK-voetbal de komende weken. Het verschil met New York is groot en niet alleen omdat het in Kansas een stuk warmer is, zegt deze commentator.
11: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
1: En vanaf 12 uur is in onze provincie code geel van kracht. Er is kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt niet alleen in onze provincie overigens, maar ook in Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Nou, hoe dat precies zit, lees je in de app en op de website rtvoost.nl.
0: Nou, en het wordt fris voor juni met temperaturen zo rond de 17 graden. En er staat een matige zuidwestenwind. En dan de vooruitzichten. Donderdag en vrijdag blijven wisselvallig. Met enkele buien zo'n 17 à 18 graden. Maar vanaf zaterdag wordt het droger, zonniger. En loopt de temperatuur weer op richting de 19 graden. En volgende week lijkt het zelfs weer 23 graden te worden. We moeten even door de zure appel heen en dan gaat het.
12: Van vandaag.
0: De vraag van vandaag. Ik ben op zoek naar jouw favoriete lokale bedrijf. Dus heb jij een bedrijf waar je regelmatig naartoe gaat? De plaatselijke slager, de plaatselijke bakker. Heb jij ook een favoriet lokaal bedrijf waar je regelmatig even naartoe gaat?
1: Ik ga wel heel vaak even naar de groenteboer.
0: Even naar de groenteboer. Nou, ja. Dat is al goed.
1: Ja. Ja, dat is toch fijn. Dan kan je gewoon nog los uien kopen. Gewoon één ui bijvoorbeeld. Dat is heel handig.
0: Nou, dat bedoel ik dus. Daar ben ik naar op zoek. Heel goed, Araneeltje. Mijn favoriete lokale bedrijf is, laat het me even weten, via de Radio Oosten. Ik heb zo meteen ook op de radio voor je Rick Astley. En dit is Melissa Etheridge en Like the Way I Do op Radio Oosten.

0: Morning is broken, you're the Cat Stevens voorbij trekken.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, mijn favoriete lokale bedrijf is... Nou, Jan en Markelo, mijn favoriete lokale bedrijf is De Warme Bakker. Daar kom ik al sinds mijn jeugd. Ja, leuk toch? Annie, de boekhandel in het centrum. Altijd vriendelijk personeel. En ze hebben voor ieder boek een advies. En met Betty uit Kampen. Nou, onze favoriete winkel is Chocolaterie De Zwaan in Kampen. De winkel met de beste bonbons van Nederland. Bitters en Betty. Ook lekker, toch? Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Toon Nijland, de visboer op de markt. Dat is volgens mij dezelfde visboer waar ik wel regelmatig kom. Jij op vrijdagmiddag, Toon in Delden. En ik op dinsdagmiddag in Enter. Tenminste, vaak bij het scheiden van de markt. De kleine bistro aan de Walstraat in Enschede. Lekker Twents praten en super eten, aldus René. Wat is jouw favoriete lokale bedrijf? Er is er nog meer binnengekomen. Jannie uit Vriesveen, het tuincentrum. Ik ga voor één plantje, ik kom met een volle kar terug. Dan hebben ze daar hele goede verkopers. Willem uit Kampen, de visboer op de markt. Dat is elke week vaste prik. En Marianne, de ijssalon hier in de stad. Zodra de zon schijnt, sta ik er in de rij. Nou, wat is jouw favoriete lokale bedrijf waar je dus regelmatig even langs gaat om wat lekkers te kopen? Of misschien ga je daar wel wat andere dingen doen ook.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Deze week Ilse de Lange, Something Good.
4: Nothing's come to those who see.
2: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: De meest gedraaide artiest op Radio Oost. Komt ook uit Overijssel. Ik heb het over Ilse Lange. Heerlijke nieuwe single ook. De hele week de nieuwe Oost. Something Good op Radio Oost.
1: De vraag van vandaag.
0: De vraag van vandaag. Wat is jouw favoriete lokale bedrijf? Charles, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, je hebt er ook al eentje waar je regelmatig naartoe gaat.
2: Polieretten van de Kooi op het Sneedplein in Enschede. De lekkerste kip van heel Enschede.
0: Oh, de lekkerste kip van heel Enschede. Nou, oké, bij deze. Ja,
2: en heb je nog een wens.
0: Heb jij nog een wens?
2: Ja.
0: Hou voor zomer in Overijssel is dat, hè?
2: Ja. En die link doet het af en toe niet. Dat ik probeerde me in te vullen gisteren. En ik heb een hele grote wens om met jou even een paar uur radio te maken. Omdat we allebei die passie hebben.
0: Oh, je wil radio met mij maken. Maar ik ga... Ja. Nog 2 weken, dan ben ik 6 weken even weg van de radio. Maar wensen zijn er om te vervullen. Dus als jij dat formuliertje invult, ik zal wel even doorgeven dat de link af en toe niet werkt. Ik vind het oké. Okay. Ja, maakt mij niet uit. Ik vind het wel hartstikke leuk dat je dat wil, dus...
2: Je weet dat ik ook genoeg muziekkennis heb, dus we kunnen met hem samen best wel uitkomen.
0: Ja, misschien heeft Jan-Willem deze zomer nog wel ergens een gaatje waar wij dus samen een radio kunnen maken.
2: Dat lijkt me leuk.
0: Nou, vul even die wens in dan voor zomer in Overijssel, dan gaat het goed komen, denk ik.
2: Dat lijkt mij ook.
0: Ik zeg ja, maar goed, ik ga er weer niet over.
2: Helemaal goed, we gaan wel even goed tegen onze zwart-witte vriend...

0: Zaterdag is het weer zover. De Scania Halve Marathon Zwolle. En RTV Oost is erbij. Zo'n 10.000 atleten lopen in het avondzonnetje door de historische binnenstad van Zwolle. Van scholier tot wereldtopper, van recreant tot doorgewinterde hardloper. Iedereen is van de partij op dit hardloopfestival. De Scania Halve Marathon Zwolle. Zaterdag op TV Oost.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert, neemt ze alle soorten holt.
8: Wat moet korter?
7: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
8: Nee, korter.
7: Wie RTT heeft ze volle holt.
8: Korter.
7: Een bult holt, wie RTT.
8: Korter.
7: RTT holt.
8: Korter.
7: Holt.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roet Gerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
11: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Een demonstratie tegen asielmaatregelen gisteravond in Vriezenveen is ondanks 3 aanhoudingen relatief rustig verlopen. 6 van de 25 burgemeesters in Overijssel hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt. Daarmee zijn ze in overtreding. En bij een aanrijding op de N348 is een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben En zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
15: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
16: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
17: Het is 3:10, leuk dat je luistert. Zometeen in een gesprek bij de koffieautomaat. In de jaren 90 had je maar liefst 75% meer kans om hiervoor gearresteerd te worden dan nu. Wat is het? Laat jouw fantasie even de vrije loop. Hey, wees welkom in de Pimpamplaat. Zometeen Odyssey, Going Back to My Roots. Maar we trappen af, aangevraagd door Charles, Michael McDonald samen met Patti LaBelle. Stonden 1 in de jaren 80 met All My Own.
18: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Ik wist nog waar we reden ook. Ergens langs de regen toen we een programma naam moesten bedenken voor het programma Roots. Afgeleid van dit liedje natuurlijk, van Odyssey. En Going Back to My Roots. Liedjes met een O of artiesten met een O, daar ben ik naar op zoek. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ook Charles de Jong die schrijft, toppers zijn het, Cor en Marjolein. Ik heb de thuiswerkredactie al gesproken. En ik heb de thuiswerkredactie, want die zijn natuurlijk flink aan het werk. Heb ik even aan de telefoon. Jullie hebben Charles al gesproken, Cor en Marjolein. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Bert.
0: Jullie zijn dus druk bezig. En waar hebben jullie het over gehad? Ik ben best wel even een beetje nieuwsgierig ook.
1: Nou, ja, Charles had het natuurlijk over de WK, hè?
0: Ja, de WK. En zo, en, ah, ja. Ja. Hebben jullie nog een WK-pool ingevuld dan?
1: Nee, Bert. We wachten gewoon af.
0: Oh, nee, komende zaterdag gaan Bas en ondergetekend het hebben over de slapeloze nachten die ons allemaal te wachten staan natuurlijk. Ik moet eerlijkheidshalve toegeven dat ik niet elke nachtwedstrijd ga kijken. Jullie?
1: Ja, nou, dat ligt eraan, Bert. Dus.
0: Ah.
1: De operatie van Cor was goed gelukt.
0: Oké, heel goed. En hebben jullie nog een liedje voor de Pimpamplaat?
1: Ja, Oscar Harris.
0: Oscar Harris, ga ik opzoeken.
1: Okay,
0: tot zometeen, hè. Jarige natuurlijk zometeen, vlak voor jullie hier op Radio Oost. Mag ik er ook eentje doen? Dit vind ik zo'n heerlijk liedje, dit. Onlangs stonden ze in de AWAS. Ik heb het over Van Dikhout. En op de golven dansen we.

0: De leukste liedjes worden aangevraagd met een O. Deze van Spargo, The One Night Affair, hier op Radio Oost.
1: Het gesprek bij de koffieautomaat.
0: Nou, in de jaren 90 had je maar liefst 75% meer kans om hiervoor gearresteerd te worden dan nu. Wat denk jij wat het is? Is het A, wildplassen? Is het B, illegaal downloaden van muziek en films? C, graffiti spuiten? Of D, zwart rijden? Wat denk jij? Laat het me even weten via de app 0645671331. In de jaren 90 had je maar liefst 75% meer kans om hiervoor gearresteerd te worden dan nu. Is het A, wildplassen? B, illegaal downloaden van muziek en films? C, graffiti spuiten? Of D, zwart rijden? Je kan het antwoord even doorgeven via de Radio Oost app. Michel uit Houten wil graag Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. En een van de mooiste radiomomenten ooit hier op de radio, tenminste, op het grote, giga-grote Goedemorgen Overijsselpodium, was natuurlijk de spontane actie van Erwin Nijhoff en Jaap Reesma. Jaap Reesma was hier, die kon gewoon even aanwaaien samen met Kim Cutter. En op een gegeven moment zag Jaap Reesma Erwin Nijhoff, want die was bij mij te gast. En samen deden ze nog even Sitting on the Dock of the Bay. Ik heb dit unieke radiomoment bewaard. Dit is Goedemorgen Overijssel, een jaartje of 10 geleden.

Dit was misschien wel een van de meest spontane radiomomenten ooit. Jaap Reesema gewoon hier even in de studio even meedoen met Erwin Nijhoff. Sitting on the Dock of the Bay. En het is aangevraagd door Michel uit Hout. Hier is het origineel van Otis Redding.

0: Elke dag tussen 10 en 11 de huiskamer van Overijssel. Pimpamblad. Samen lekker liedjes uitzoeken. Dankjewel Michel voor Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Zometeen op radio's het regionale nieuws. Wat heb je mee aan een neeltje?
1: Het gaat onder meer over de Overijsselse burgemeesters die niet allemaal hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt.
0: Ik heb een mooi verzoekje gekregen. Liesbeth Mondeel uit Nijverdal. Onze dochter Kiki gaat vandaag tekenen in verband met geregistreerd partnerschap. Ze was een groot fan van K3 vroeger. Ze is 26 jaar. Of ik een liedje van K3 wil draaien. Maar ja, K3 is op dit moment hip, toch?
1: Dat is op zich wel weer een ding, hè? Dat ze met zo'n reunietour bezig zijn.
0: Ja, nou, ik draai altijd nog K3 ook als ik ergens ben op een feestje. Oh ja, Lele, zometeen. Hier op radio's, in het kader van de Pimpamplaat.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ja, een

0: En wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Het is 10:55 op Radio's het regionale nieuws met Anna Nieltje.
4: 6 van de 25 burgemeesters in Overijssel hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt, blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Daarmee zijn ze in overtreding, want volgens de wet moeten ze al hun nevenfuncties vermelden om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan. Volgens politicoloog Henk van der Kolk is er meestal geen opzet in het spel.
5: Eens in de zoveel tijd wordt weer bekend dat het niet netjes wordt gedaan. En dan wordt er weer beterschap beloofd. En dan worden al die websites weer netjes aangevuld. Maar ja, we zijn nu weer een paar jaar verder. En dan blijkt toch dat mensen heel erg slordig zijn op dit soort punten. Nou, ik denk dat het vooral is dat men er niet genoeg bij stilstaat dat dit gewoon transparant moet zijn. Ik denk dat het vooral slordigheid is van de bestuurders. En ambtenaren die eromheen zitten, die er ook niet bij nadenken, dat dat dan netjes op de website moet worden gezet.
4: Het gaat om de burgemeesters van Oostwijen, Raalte, Dinkeland, Almelo, Wierde en Hellendoorn. Bij een aanrijding op de N348 is een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging het mis toen een pick-up vanuit Zutphen op een kruising een U-turn wilde maken. Bij de draai op de kruising zag de bestuurder een tegenligger over het hoofd. Die auto botste vervolgens vol in de zijkant van de pick-up. Vanwege het ongeval stond het verkeer tussen Deventer en Zutphen volledig vast. De weg was afgesloten, maar is inmiddels weer geopend. Nederlanders krijgen later toegang tot nieuwe medicijnen dan patiënten in andere Europese landen. Dat blijkt uit een analyse van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Dat komt omdat Nederland nog extra checks uitvoert op medicijnen die door Europa al goedgekeurd zijn. Het gaat om allerlei geneesmiddelen, zegt de voorzitter van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.
6: Het gaat om innovatieve geneesmiddelen, dus nieuwe geneesmiddelen die in een hele breed scala kunnen worden ingezet. Dus niet alleen kankermedicijnen, maar ook medicijnen tegen hart- en vaatziekten, medicijnen tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, medicijnen tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal.
4: De extra checks die Nederland doet kijken niet of het medicijn goed werkt, maar of het medicijn genoeg toegevoegde waarde heeft en niet te duur is. En wees gewaarschuwd als je op deze nationale buitenspeeldag naar buiten wil. Vanaf 12 uur is in onze provincie code geel van kracht. Er is kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt overigens niet alleen in onze provincie, maar ook in Groningen, Drenthe, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
3: En op TTF Stadeel blijft het droog, toch?
4: Als jij dat wil.
3: 17 graden wordt het vandaag in onze provincie. Volgende week wordt het wel weer beter, zo'n 23 graden. Leuk dat je luistert. We zitten midden in...
7: In Pamplaat.
3: Nou, Liesbeth Mondeel, deze is speciaal voor je dochter.

0: Je kent de versie van de Platters. Dit is de jaren 80 versie, aangevraagd door Gerard Smoot. En je kent ook nog de versie van John Wayne, misschien nog wel. Only You hoorde je voorbij trekken uit de jaren 80. We zitten midden in de Pimpamplaat. Liedjes en artiesten die beginnen met een O. Van harte welkom. Suzanne en Rebecca die stuurden nog een appje. Mijn dochter zou graag het nieuwe nummer van Dotan willen horen. Let You Go. Mocht dat niet lukken, iets anders mag natuurlijk ook. Je all-time favoriete luisteraar uit Baarlo. Net onder Venlo, Limburg. Ah, Limburg luisteren ze ook. Nou, ik liep gisteren door mijn geboorteplaats Rijzen. Dat is wel leuk. Want ik denk, ja, ik ga even een vakantietje boeken. Ja, ik ga nog naar het reisbureau, sorry. En wel gelukt trouwens, vakantie. Ik ga gewoon weer naar Creta. Ja, nee, ja. Je moet toch iets. En op een gegeven moment loop ik dat reisbureau uit. En op een gegeven moment word ik aangesproken door iemand uit Castricum. En die luistert dus gewoon elke dag naar Radio Oost. Ik zeg, joh, beste meneer, kom een keer een bakkie doen. En binnenkort komt hij even langs hier in Hengelo. Maar hij dacht dat Radio Oost gewoon in Rijzen, dat daar de studio stond. Maar ja, dat is niet zo. We zitten in het altijd vrolijke en leuke Hengelo.
1: Het gesprek bij de koffieautomaat.
0: Het gesprek bij de koffieautomaat. Nou, in de jaren 90 had je maar liefst 75% meer kans om hiervoor gearresteerd te worden dan nu. Wat is het? Is het A, wildplassen? B, illegaal downloaden van muziek en films? C, gravity spuiten? Of D, zwart rijden? Nou, Bert van Tongeren die reageert op, ik denk, zwart rijden. Karin die denkt, nou, het juiste antwoord is illegaal downloaden van muziek en films. Nou, Karin, van harte gefeliciteerd. Want inderdaad, het juiste antwoord is illegaal downloaden van muziek en films. Daar had je dus in de jaren 90 75% meer kans op om hiervoor gearresteerd te worden dan nu. En weet je nog, Napster, Kazaa, LimeWire, uren wachten totdat het één

0: Wat kom ik uit de muziekgeneratie, zeg. Ik was 20 toen deze op 1 stond. 26 jaar geleden stond hij op 1 in de Nederlandse top 40.
1: Of fout?
0: Ja, is dit goud of fout? Nou, 50% zegt goud en 50% zegt fout. Maar ja, kan dit liedje nog anno 2026 op radio's? Het is 50-50. Ja, en betwijfel niet oversteken, zeg ik altijd. Maar goed, Jaap van Dijk zegt ook toch wel een beetje fout deze. Nou, laat het me even weten via de app Job. En jij bent de zon. Is die goud of is die fout? Moet die voor altijd op de Radio Oost playlist blijven staan? Ja of nee? Laat het me even weten. Hey, zometeen. Een uur lang back to the 80s. We spelen weer een WK voetbalquizje natuurlijk. Ik heb weer een WK-vraag voor je die iedereen hoort te weten. Het is een soort Nederlandse geschiedenis zometeen hier op Radio Oost. En jij kan nog een sportieve waardebon winnen als jij het antwoord weet op de WK-quiz. En zullen we ook even een dobbelsteentje doen voor wat kaarten voor Slagharen. Dus ik heb 6 liedjes nodig uit de jaren 80 waar jij zometeen zin in hebt. Dan ga ik hem voor je draaien hier op radio's. Dus laat even weten wat jij graag wil horen uit de jaren 80. Monique Wassen, die schrijft... Het is een gouden liedje. Ik vind hem wel goud, Monique Wassen. En Henk van Amerongen uit Enschede zegt... Voor mij is het goud. Een lekkere Nederlandse plaat. Job, helemaal goud. Dit is het lied van de Strand Zesdaagse. Al dus Teunie Zwijnenberg. Nou, ik ga hem toevoegen aan... De gouden lijst van radio's. Dankjewel.
2: Hoe innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
3: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd. Ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
2: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
4: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
2: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
14: Wat moet korter?
13: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
14: Nee, korter.
13: Bij RTT heb ze vallen holt.
14: Korter.
13: Een bult holt bij RTT.
14: Korter.
13: RTT holt.
14: Korter.
13: Holt.
15: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
16: Welkom bij Roet Gerink in Enter. gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
17: Het laatste nieuws in Overijssel. Code geel geldt vanaf dit moment in onze provincie. De waarschuwing voor stevige onweersbuien met hagel en windstoten geldt tot 8 uur vanavond. Een demonstratie tegen asielmaatregelen gisteravond in Friezeveen is ondanks 3 aanhoudingen relatief rustig verlopen. En Museum Natura Docent in Denenkamp dreigt te sluiten zonder hulp van de gemeente. Het museum heeft 80.000 euro nodig. Meer nieuws op oost.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Zoek je al tijden dat ene motoronderdeel? Aanstaande zondag is er naast de reguliere markt ook een bromfiets- en onderdelenmarkt in Weerselo. Vanaf 12 uur show en verkoop van bromfietsen, motoren en onderdelen. Vind je misschien net dat ene onderdeel? Kom je met een bromfiets? Heb je zelfs gratis entree. Weerselozemarkt.nl.
21: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
0: Zometeen de WK-quiz. Je kan een sportieve waardebon winnen. En ik ben nog op zoek naar een leuk liedje uit de jaren 80 voor op de dobbelsteen. Dus heb jij een liedje wat je graag zou willen horen tussen nu en 1 uur? Laat hem even weten via de Radio Oost-app 06-4567-1331. Je mag me ook bellen. En hij is weer doormidden. We kunnen weer langzaam richting het weekend kijken. En we kunnen ook langzaam richting het weekend toewerken. Dat kan natuurlijk ook.
18: Radio Oost. Bert van Lossen.

Met zometeen Robert Palmer. En zometeen ook Cock Robin. Maar niet The Promise You Made, maar wel een andere hit uit de jaren 80. You are telling all in Back to the 80s. Jouw 80s lunch tot 1 uur op radio's. Goedemiddag.

0: Addicted to Love, door de Robert Palmer voorbij trekken op radio.
1: Welkom bij het wereldkampioenschap.
2: Mooie voetbalnamen.
0: Ja, ik ben op zoek naar mooie voetbalnamen die ooit hebben geschitterd op een wereldkampioenschap voetbal. Het mogen deelnemers zijn die meedoen aan het WK van 2026, maar ook van 1986. Maakt niet uit of van 1982, 78, 74. En we gaan er 32 selecteren. Dan gaan we de mooiste WK-voetbalnaam aller tijden proberen te kiezen. Met behulp van jou. Want jij mag nog even een mooie naam doorgeven via de Radio Oostep 06-4567-1331.
2: WK-quiz.
1: De WK-quiz.
3: De WK-quiz.
0: We hebben natuurlijk tijdens het WK ook elke dag even een WK-vraag. Nou, deze is niet heel erg moeilijk, tenminste. Nou, nee. Wie maakte de enige Nederlandse goal in de WK-finale van 1974? Dus wie maakte de enige Nederlandse goal in de WK-finale van 1974? Arnold Doek. Ik heb jouw brunchgebied in Y op 2 gezet. Dus straks natuurlijk ook de dobbelsteen. Je kan daarin kaarten winnen voor Slagharen. Jij geeft mij een liedje en in ruil krijg je van

0: Just Around the Corner. Je hoorde die heerlijke voorbij trekken van Gark Robin. De grootste natuurlijk, The Promise You Made. Je kent ze ook nog met Thought You Were On My Side. Het is alweer een tijdje geleden dat we deze keer gedraaid hebben hier op Radio Oost. We zitten natuurlijk midden in...
1: Welkom bij het wereldkampioenschap. Mooie voetbalnamen.
0: Jij had er ook wel eentje, toch, Bert?
2: Dat had ik al eentje.
0: Je had er eentje doorgegeven afgelopen zaterdag. Carincha had je doorgegeven, toch?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, die heb ik er ook bij gezet. Er komt nog wel een mooie binnen. Paolo Maldini natuurlijk en Alberto Tarantini speelde het WK van 78 voor Argentinië. We hebben ook nog een vraag openstaan.
1: WK-quiz.
3: Wij houden van Oranje.
1: De WK-quiz. De WK-quiz.
0: Maar jij bent wel een hele goeie, want je hebt ooit een EK-quiz gewonnen, toch?
2: In 2014, Bert.
0: Het gaat de tijd zo snel, 12 jaar geleden.
2: Ja, joh.
0: Toen hadden we nog zo'n avond, kan ik me nog herinneren, hier bij Radio Oost.
2: Ja, dat was fantastisch.
0: Ja, Hans van Wierden was hoofd van de jury. Helaas niet meer onder ons, dat kan ik me nog herinneren. En je hebt er een mooie voetbalreis mee gewonnen, kan ik me nog wel herinneren. Barcelona.
2: Ja, zeker Barcelona, ja. Dat was fantastisch.
0: Maar je was nu ook de allereerste, want dit was een makkelijke vraag, toch?
2: Ja, dat was niet altijd moeilijk.
0: Wie maakte de enige Nederlandse goal in de WK-finale van 1974?
2: Dat was Johan Neeskens.
0: Heel goed, ja. Johan Neeskens.
2: Ja. In de tweede minuut of zo?
0: Ja, tweede minuut uit een strafschop. Heel goed. Heb je dat WK nog op je netvlies? Ik was destijds net 2 jaar, maar...
2: Ja, dat heb ik op mijn netvlies. Want ik was bij de eerste wedstrijd Uruguay tegen Nederland in Hannover. En daar was ik met mijn vader. Dus dat was fantastisch.
0: Dat vergeet je je hele leven niet, hè?
2: Nee, dat vergeet je nooit, nee.
0: Was dat die schopwedstrijd?
2: Nee, dat was geen schopwedstrijd. Die was later. Dat was in Argentinië, dacht ik.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ik ga jou een sportieve waardebon toesturen, Bert.
2: Geweldig, dankjewel.
0: En bedankt voor het meedoen, hè.
2: Ja, graag gedaan.
0: Back to the 80s met zometeen de dobbelsteen voor kaarten. Slagharen. Dit is Cadans Intimiteit op Radio Oost.
4: Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink.

0: Lionel Richie stond 1 in de jaren 80 met Say You, Say Me. Zometeen voor de dobbelsteen heb ik 6 liedjes geselecteerd. De Lambada, Kaoma op 1. Is wel een keer weer leuk van Kaoma. Dankjewel voor het doorgeven. Arnold Hoekom met Brunchgebied en Why. Op 3, Johanna Benneker, haar keuze. Eddie Grant, Kimmy Hope, Joanna. Op 4, Henk van Amerongen, die gaat voor Je loog tegen mij van Drukwerk. Anita Meijer, aangevraagd door Karin. Why Tell Me Why. En op 6 mag ik op de dobbelsteen Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Aangevraagd door Bas. Zometeen op radio's. Het regionale nieuws. Benjamin, wat heb je voor ons?
1: Er wordt vandaag een speciale actie georganiseerd voor de familie Baba Jans. En het wordt een hele spannende avond voor de basketbalploeg Landstede Hammers uit Zwolle.
0: Ja, die kunnen zomaar kampioen worden.
1: Zo is het.
0: Dat dus vanavond. Je kan het allemaal volgen bij Oost.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
14: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
15: Ja, een

0: 3:30, je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws, Benjamin Borgman.
1: In de kerk Openhof in Kampen wordt vandaag een speciale binnenspeeldag georganiseerd voor de familie Baba Jans. Vandaag is het namelijk weer de jaarlijkse buitenspeeldag, maar de kinderen van de familie kunnen daar niet aan meedoen. Het gezin Baba Jans zit al ruim 550 dagen binnen vanwege het kerkasiel dat hun gezin beschermt tegen uitzetting naar Oezbekistan. Met springkussens en oud-Hollandse spelletjes kunnen de kinderen toch samen spelen. De actie vraagt aandacht voor hun situatie. Volgens de initiatiefnemers hebben alle kinderen recht op plezier en hoort het gezin thuis in Nederland. Museum Natura Docet in Denenkamp dreigt te sluiten als het geen hulp krijgt. Het museum heeft 80.000 euro nodig van de gemeente Dinkelland om dit jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad om het museum opnieuw tegemoet te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet het museum aan de slag met de ontwikkeling van een zogenoemde business case. Daarin worden nut en noodzaak van projecten omschreven. Op dit moment is het op de meeste plekken in onze provincie nog droog en zonnig, maar code geel is een half uur geleden van kracht gegaan in onze provincie. Er is kans op stevige onweersbuien met hagel en windstoten. De waarschuwing geldt tot 8:00 vanavond. Ook in bijna alle andere provincies in Nederland geldt code geel. En basketbalploeg Landstede Hammers uit Zwolle kunnen vanavond landskampioen worden. De coach probeert er rustig onder te blijven en zich vooral te focussen op de aankomende wedstrijd.
2: Elke wedstrijd in een serie is anders en je start eigenlijk altijd van 0-0. Het is aan ons om met dezelfde intensiteit en energie te spelen. We hebben eigenlijk doorheen heel de playoffs altijd stap per stap gewerkt en dag per dag, wedstrijd per wedstrijd. En dat hebben we nu ook op dezelfde manier gedaan. Dus we zijn niet bezig met wat volgt of wat al gebeurd is, enkel met de wedstrijd van vanavond. Is dit een gewone wedstrijd? Nee, maar dit hoort er ook bij. Dit zijn de leuke wedstrijden, daarvoor train je, daar droom je van als je start aan deze carrière.
1: Mochten de basketballers vanavond niet winnen van ZZ Leiden, dan is vrijdag een vijfde duel nodig. Die wedstrijd wordt in Leiden gespeeld. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: We gaan praten over het weer. Dat doen we met Margot Ribbering. Margot, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Het weer in onze provincie. En hoe zit het nu met code geel?
3: Ja, nou, dat is van kracht. En het is niet meer droog. Want met name in het midden en westen van de provincie zijn ze er al. De code geel buien met onweer, met hagel, met windstoten tot 60 km per uur. Op dit moment is Twente nog wel droog en daar heeft de zon lekker zijn best gedaan. Heel warm is het niet hoor. 16 tot 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Maar de komende uren trekken dus meerdere buien van west naar oost over onze provincie. En dat zijn echt de typische code geel buien. En dat die heel actief zijn, dat hebben ze gemerkt in Utrecht. Want er rijdt geen trein meer. Vanuit Utrecht door een blikseminslag net even voor 11 uur... een kilometer voor station Centraal Utrecht. De medewerkers van ProRail die hebben die bliksem zien inslaan. En de hele boel ligt plat. Dus ja, dat kan bij ons natuurlijk ook gebeuren. Het zijn hele actieve buien. Gisteren zijn we een beetje de dans ontsprongen. Maar vanmiddag komen er overal buien tot ontwikkeling. En ja, moet je even rekening houden met deze buien.
0: Ja, tot hoe lang duurt code geel?
3: Tot 8:00 bij ons, maar ik denk dat de meeste buien de komende uren van west naar oost overtrekken. Dan krijgen we even een adempauze vanaf een uurtje of 4:00. Dan kunnen er weer nieuwe buien ontstaan tussen 5 en 8:00. En daarna is het denk ik wel afgelopen met code geel.
0: En qua wisselvallig weer, wanneer is dat afgelopen?
3: Nou, dat duurt nog eventjes, Bert. Nog even geduld, AUB. Maar volgende week, als ik jou spreek om deze tijd, dan is het nou misschien wel 23 graden en schijnt de zon. Dan zijn we dit allemaal weer vergeten. Maar voorlopig is het nog even koel. Temperaturen rond 17, 18 graden is echt beneden normaal en wisselvallig. Vannacht is het droog. Morgenochtend is er nog een beetje zon. Morgenmiddag kunnen er ook een paar buien vallen. Maar het zijn geen hele actieve buien meer. Gewone regenbuien. Code groen dus. En morgenavond en in de nacht naar vrijdag gaat het regenen voor langere tijd. Ja, ook vrijdag begint nog met regen. Maar in de loop van de middag wordt het vanuit het noordwesten wat droger. En dan het weekend, dan laat de zon zich al wat vaker zien. Kan er in het noorden misschien nog een bui vallen, maar in het zuiden is het al droog. Maar het is nog wel een beetje fris, want de wind waait uit de koele west- of noordwesthoek. Dus de temperaturen blijven in het weekend nog onder de 20 graden steken. Maar na die koele maandag krijgen we vanaf dinsdag een zuidwestelijke wind. En dan wordt het eindelijk warmer zomer.
0: Oh, en dan ook iets stabieler ook dan de voorgaande week?
3: Zeker, dan wordt het ook stabieler, maar we moeten nog even geduld hebben. Ik denk vanaf midden volgende week, dan is het duidelijk stabieler zomerweer. Met flink wat zon en dan zijn we die koele periode snel vergeten, want modellen geven aan dat het dan ook in één keer behoorlijk warm kan worden. Misschien wel 25 tot 30 graden. Dus wat dat betreft is dit misschien ook helemaal niet zo heel erg slecht, zo'n wisselvallige periode.
0: Nee, het is alles of niets vaak, hè?
3: Ja, zo is het in het weer.
0: Dankjewel, Margot. En dan,
3: Ik krijg er een goed gevoel bij. Tadaa! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
4: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
3: De Zeeuwse kust.
5: Margotje, Margotje.
3: Fantastisch, toch?
0: Margot zit in kracht. Radio Oost. Nou, Margot, ik ben benieuwd.
3: Ja, het zomerweer is nog een beetje fragiel. Dus ik kies vandaag voor Fragile. Een hele mooie song van Sting uit 1987.
0: Dankjewel, hè.
3: Graag gedaan.

0: feest der herkenning elke werkdag tussen 12 en 1 natuurlijk. De 80's lunch met Blondie en Colmy. Wendy, Tiemens en Staphorst, dankjewel. Het komt hier met bakken uit de lucht en onweer. Over het weer gesproken, Joke Lammertink reageert ook even op de app. Nu regen, hagel en onweer in Vriezenveen, stuurde onze dochter. Dankjewel voor het doorgeven. Het is er tijd voor, dames en heren.
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: Ik heb hem hier, de Dobbelsteen. Op 1, de Lambada, is wel een keer leuk, van Kaoma. Op 2, Y van Branchgebied, Arnold Hoek, dankjewel voor het doorgeven. Johanna Benneker uit Losser wil graag Kimmy Hope, Joanna van Eddie Grant horen. Henk van Amerongen gaat voor je loog tegen mij, alsof ik een kind was van drukwerk. Anita Meijer met Why Tell Me Why, mijn absolute jaren 80 liedje, waarop elk feestje gedraaid wordt, al dus Karin. En Bas wil graag Ticket to the Tropics van Gerard Joling. Nou, daar gaan we dan. Eerst was het 1,

0: Johanna, Johanna Benneke. Oh ja, nu heb ik de link. De dobbelsteen kwam uit op Eddie Grant en Kimmy Hope. Johanna en Johanna, die kan richting Slagharen. Morgen natuurlijk weer een nieuwe editie. En we gaan even contact zoeken met Cor en Marjolein.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Hier de piep! Hoera! En jullie kunnen tafeltennissen toch met hagelstenen?
2: Ja, wij kunnen tafeltennissen met hagelstenen.
0: Ja, bijna. Ja, want het hagelt dus ook op Nijverdal op dit moment.
2: Ja, nou.
0: Nou, zullen we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op deze dag?
2: Oké, dat is Dave Dekker, muzikaal, zanger en acteur, 29 jaar.
0: Davy.
2: Ja. Joe Zimmerman, 40 jaar, acteur.
3: Joy.
2: Dan Andy Slek, 41 jaar, wielrijder.
0: Ja, Andy.
2: Tara Lipinski, kunstacteur, 44 jaar.
0: Ja. Zo.
2: Reinoud Oerdermans, goede tijden, slechte tijden.
0: Ja.
3: En Annie,
2: 55 jaar. En Margreet Spijker, mediajournaliste, 62 jaar.
3: Ja.
2: En de moeder van Judy Garland had jaren geweest. Of Judy Garland, Liza Minnelli, met Somewhere Over the Rainbow.
0: Ah, oké. Nou, dankjewel, Cor en Marjolein. Een fijne dag, lekker binnen blijven. Tot morgen. Doei.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
7: Wat moet korter?
6: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
7: Nee, korter.
6: Wie RTT heeft ze volle holt.
7: Korter.
6: Een bult holt, wie RTT.
7: Korter.
6: RTT holt.
7: Korter.
6: Holt.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
8: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roet Gerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roet Gerink.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Een man van 25 uit Holten is aangehouden voor verhoor na het dodelijk ongeluk van gisteren in Hellendoorn. Hierbij kwam een jong kind om het leven. Museum Natura Docette in Denenkamp dreigt te sluiten zonder hulp van de gemeente. Het museum heeft 80.000 euro nodig. En het kabouterpad in Ossenzeil wordt vandaag heropend. De kabouters en hun huisjes werden afgelopen herfst in elkaar getrapt en het pad werd gesloten voor bezoekers.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
13: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
15: Voordeeluitjes.nl.
16: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Radio Oost. Paula Keizer.

Dit is toch wel echt de belichaming van oefening baardkunst. Paula Keijzer. Het nummer ontstond namelijk toen een van de bandleden lekker aan het jammen was en die oefensessie had opgenomen. Volgende dag luisterde hij het terug en dacht hij, hey, hier zit volgens mij wel een lekker nummer in. En dat werd dus Losing My Religion van R.E.M. Het is 1:08. Hele goede middag. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. Met zometeen een nummer waarvan Cher absoluut niet onder de indruk was toen ze het voor het eerst hoorde. Sterker nog, ze besloot om gewoon te gaan slapen. Tegendeel bleek overigens waar. Het werd namelijk een gigantische hit. Hoor je zo op Oost na de nieuwe Oost afkomstig van Ilse de Lange en UB40.

0: Oost met nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Ilse de Lange, Something Good.
2: Good things come to those who see.
0: Dit is de Nieuwe Oogst.

Ik zou het niet voor mekaar krijgen, hoor. Een piano kopen voor $82, ook al zijn er dan een paar toetsen van kapot. Maar het is wel wat Sonny en Cher overkwam. Die namen ze mee naar huis en dat was het pianootje waar Sonny heel veel muziek op schreef. Dat deed hij vaak 's avonds laat, als Cher al lag te slapen. Elke keer als hij dan een nieuwe regel had verzonnen, dan maakte hij er even wakker, zodat ze dat kon inzingen. En toen hij dit nummer aan het maken was, I Got You Babe, toen dacht Cher alleen maar, ja weet je, dit gaat het niet worden. Dit wordt echt geen hit. Dus weet je wat, ik draai me nog een keer om en ik slaap lekker verder. Nou, dan heeft ze toch even flink ongelijk in gehad. Hoorde je net op radio. Dus I Got You Babe. En dit is China Crisis, Wishful Thinking.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
11: Ja, een

0: wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: 2 minuutjes over 2:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Benjamin Borgman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een man van 25 uit Holten is aangehouden voor verhoor na het dodelijk ongeluk van gisteren in Hellendoorn. Hierbij kwam een jong kind om het leven. Bij het ongeval was een busje betrokken. De man die is aangehouden was de bestuurder. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Betrokkenen en omstanders kregen slachtofferhulp. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Het kabouterpad in Ossenzijl wordt vandaag heropend. De kabouters en hun huisjes werden afgelopen herfst in elkaar getrapt en het pad werd gesloten voor bezoekers. Er kwamen daarna veel donaties binnen om alles weer op te bouwen, vertelde de boswachter eerder.
3: Als je ziet wat voor reacties en hoe de saamhorigheid is bij de mensen en mensen en bedrijven die willen sponsoren en scholen die bellen van kunnen we wat betekenen, vrijwilligers die zich aanmelden van ja, we kunnen wel timmeren, dat komt helemaal goed. En ja, het is echt, ja, het is zo hartverwarmend en ja, het geeft echt kippenvel.
2: Met alle hulp lukte het om het pad weer op te knappen. Nu zijn de kabouters dus ook weer terug en kunnen kinderen weer over het kabouterpad lopen. De coronamaatregelen waren voor oud-minister Van Ark een heel dilemma. Dat vertelde ze in het verhoor van de parlementaire corona-enquêtecommissie. Van Ark was tijdens de coronacrisis de derde gezondheidsminister op rij. Tijdens die tijd moest ze keuzes maken die sowieso gevolgen zou hebben voor mensen.
4: In de crisistijd hebben wij heel vaak moeten kiezen tussen slecht en slecht. Accepteer je die kosten of die kosten? En die kosten is dan leed. Dus een lockdown heeft tot gevolg dat mensen die naar hun werk konden, mentale problematiek, mensen die hun onderneming kapot zagen gaan, dat was een hele hoge prijs. Daar waren we ons ook met z'n allen van bewust.
2: Later vandaag wordt Wouter Koolmees door de enquêtecommissie verhoord. Hij was in de coronatijd minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En de volledige conceptversie van het competitieprogramma van de Eredivisie is bekend. In speelronde 2 is het eerste Overijsselse onderrondje. Dan speelt FC Twente thuis tegen PEC Zwolle. De eerste IJsselderby staat gepland op zondag 18 oktober. Dat is in speelronde 9. Go Ahead Eagles reist dan af naar Zwolle. In speelronde 22 zijn de rollen omgedraaid en komt PEC Zwolle naar Deventer. Het bijzondere aan het schema voor het nieuwe seizoen is dat er geen midweekse speelronden op het programma staan. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Het weer. Er komen best wel wat buien aan over onze provincie. Mogelijk ook met hagel, onweer, windstoot tot 60 km per uur. Af en toe gaan we de zon nog een beetje zien. En qua temperatuur wordt het een graadje of 17. Ik ben even in mijn platenkast gedoken en heb meegenomen van huis de LP van Skik. Best Tof heet die, staat naar hun eigen zeggen hun beste materiaal op. Maar wat zou je daarvan willen horen? Laat het maar weten via de Oost-app.

0: Gazelle Voix hoor je op Radio Oost.
1: Paula's platenkast.
0: Nou, ik heb een hele bijzondere plaat mee vandaag. Zo bijzonder zelf. Wacht, ik zal er even bij pakken. Zo. Kijk. Zo bijzonder zelfs dat er hele kleine tandafdrukjes in de hoes staan. Ja, daar heeft een van de katjes zich denk ik eventjes uitgeleefd. Dat is toch een beetje jammer. Het is een speciale plaat van Skik. Hun best-of plaat. Dus met hun favoriete nummers van hunzelf. En die hebben ze hoe toepasselijk best tof genoemd. Ja, en wat ik daar best tof aan vind naast de muziek is dat het ook nog eens een hele mooie plaat is. Hij is namelijk, wat zullen we het noemen? Gifgroen, transparant groen. Ja, ik vind dat toch altijd wel leuk hoor, als er een tof kleurtje op zit. Ja, ik weet dat het eigenlijk niet zo hoort misschien. Gewoon een normale zwarte vinylplaat kan ik ook erg waarderen. Maar toch zo'n leuk kleurtje. Ja, ik ben dan toch een extra wat dat betreft. Ik vroeg net ook aan je, joh, welke zou jij hier graag van willen horen? Er staat namelijk echt van alles op. Tomme, Norhuus, Als ik juni had, Niks is zoals lek, Hoe kan dat nou? Makkelijk zat, Op fiets natuurlijk, Het giet zoals het giet, S'nachts, Af en toe, maar ook koffers, Alles gaat voorbij, Tof, Is dit alles bijvoorbeeld, Zo vrolijk, koffer van Herman van Veen. Genoeg keuze dus, ook van hunzelf nog, Dankjewel voor de zon. Nou, die is vandaag niet zo van toepassing. Er kwam onder meer een reactie binnen van Dedy. En die zei, ik zou het heel leuk vinden om het nummer Op fietsen te horen. Nou, weet je wat, Dedy? Dan doen we dat toch gewoon.

0: Sophie Alice Baxter met Murder on the Dance Floor. Ik hoop dat je nooit overkomt. Wel, dat is natuurlijk wel een knipoog, hè? Maakt het bijna 3:10. Hele goede middag. En dat zeg ik ook tegen Mariette. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, hoe is jouw dag vandaag? Heb je nog een beetje last van het weer of valt het nog mee waar jij bent?
1: Nou, vanmorgen was ik even op pad en toen was het nog lekker zonnig weer.
0: Ja.
1: Ik was nog lekker op de fiets weg. En vanmiddag ben ik even nog een beetje aan het klussen. Dus het ging wel heel goed.
0: Wat ben je dan aan het klussen?
1: Ach, ik ben zelf een hor aan het maken voor de ramen.
0: Een hor, dus om vliegjes tegen te houden?
1: Nou, in dit geval voor de zon. Een zonnehor.
0: Ah, en hoe doe je dat dan?
1: Je koopt gaas bij de bouwmarkt.
0: Ja.
1: En dan bestel je via internet van die zuignappen en dan maak je hem zelf.
0: Oh, en waarom doe je het dan zelf? Is het goedkoop?
1: Ja, het is goedkoper.
0: Ah, kijk. Ja, maar daar moet je ook wel een beetje handig voor zijn, Mariette. Want ik weet niet hoe jij ter wereld bent gekomen, maar ik met twee linkerhanden. Mij lukt dit niet.
1: Nee, ik ben wel met links en rechts op de wereld gekomen.
0: Dat is dan toch wat makkelijker, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Maar hoe lang ben je hier dan al mee bezig?
1: Oh, een dag of zo. Het zijn maar drie ramen. Twee heb ik eraf en eentje moest ik nog even herstellen. Dus en dat is nummer 3.
0: Oh, en werkt het al?
1: Klaar. Wat zeg je?
0: Werkt het al?
1: Ja, het werkt heel goed.
0: Nou, wat goed.
1: Ja.
0: En heb je dit zelf bedacht of zie je dat dan online of zo? Dat je denkt van hier ga ik eens even mee aan de slag.
1: Nou, ik zag het online met die zuignappen. Maar goed, als je dat dan wil kopen, dan is dat hartstikke duur.
0: Ja.
1: En ik denk, maar daar moet toch een andere oplossing voor zijn. En toen heb ik dat zelf zo uitgezocht.
0: Ja, nou, zo komt Jan Splinter door de winter, of niet?
1: Ja, zo klopt dat.
0: Ja, en als je dan bijvoorbeeld ook nog kaartjes wint voor een pretpark, zijn dat ook weer kosten die je kan uitsparen?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Ja, want wie zou je dan mee willen nemen als je die 4 kaartjes wint?
1: Nou, ik geef de 4 kaartjes dan aan mijn dochter en haar gezin. Dat bestaat uit 4. Dus dan mogen we met z'n 4 een dagje weg.
0: Oh, dat is lief van je. Je wilde niet zelf met de kleinkinderen op stap.
1: Ah, ja, ook wel. Maar ik gun hun net zoveel.
0: Nou, dat vind ik lief. Laten we eens even kijken.
1: Misschien gaan we ook wel mee.
0: Nou, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Dan hoef je maar 2 kaartjes bij te kopen. Dat scheelt natuurlijk ook weer. We gaan luisteren, Mariette, naar de opdracht. En dan hoor ik graag van jou het goede antwoord. Komt-ie.
1: Oké.
0: We hoorden als laatste natuurlijk Gerard Joling met Ticket to the Tropics. Weet je ook welke andere nummers je hoorde?
1: Nee, ik zou niet opgeslagen.
0: Nou, dat geeft ook niks als je het goede antwoord maar weet, want dat is namelijk...
1: Ticket,
0: inderdaad. We hoorden de Beatles, Ticket to Ride, One Way Ticket van Eruption... en Ticket to the Tropics dus van Gerard Joling. Nou, van harte gefeliciteerd. Die kaartjes voor Slagharen die zijn gewoon voor jou.
1: Oh, dankjewel. Grandioos.
0: Mooi zo. Ik wens je er heel veel plezier mee. Of natuurlijk je dochter als je ze weggeeft. Kan ik dan nog een van deze 3 nummers voor jou draaien? Vind je een van die leuk?
1: Oh, dan mag je die van de Beatles wel doen.
0: Oh, Ticket to Ride. Ja, die is ook fijn, hè?
1: Ja.
0: Nou, gaan we daarvan genieten. Wens ik jou nog veel klussucces, Mariette.
1: Fijn, dankjewel.
0: Oh, wat het grappige is...
1: En dan ben ik klaar.
0: Ik bedenk me nu, jouw achternaam is Tip.
1: Kip.
0: Oh, Kip.
1: Kip, K-I-P.
0: Ja, ik dacht T-I-P. Ik denk, nou, dan hebben we gewoon de tip van Maria Tip. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, helaas niet.
0: Helaas. Maar dankjewel, Mariette. Heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Doeg.

0: De Beatles hoorde je met Ticket to Ride. Was samen met Gerard Joling, Ticket to the Tropics en Eruption One Way Ticket. Onderdeel van het spelletje wat we zojuist speelden. Met natuurlijk dat overkoepelende woord ticket. Ja, en waar heb je een ticket voor nodig? Nou, bijvoorbeeld als je naar een pretpark wil. En die 4 tickets voor pretpark Slagharen, daar ging Mariette mee vandoor. Morgen weer een nieuwe kans om die te winnen. Hoe doe je dat? Nou, dat hoor je dan morgen weer.
1: Zomer in Overijssel.
2: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij die waar.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert, neemt alle soorten holt.
11: Wat moet korter?
10: Bij RTT heb ze alle soorten hold.
11: Nee, korter.
10: Bij RTT heb ze vallen hold.
11: Korter.
10: Een bult hold, bij RTT.
11: Korter.
10: RTT hold.
11: Korter.
10: Hold.
12: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
13: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
14: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Aanstaande zondag extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege het dodelijke verkeersongeluk van gisteren in Hellendoorn is het Ossencross Festival van dit weekend in het dorp afgelast. Bij het ongeluk kwam een jong kind om het leven. Een man van 25 uit Holten is aangehouden voor verhoor. Museum Natura Docet in Denenkamp dreigt te sluiten zonder hulp van de gemeente. Het museum heeft €80.000 nodig. En er is een speciale binnenspeeldag georganiseerd voor de familie Baba Jans.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier, Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. Twee jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.

0: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Radio Oost. Paula Keij.

The Police op Radio Oost. Can't Stand Losing You hoorde je. Zometeen na muziek van Shakira en nu Drum Theater met El Dorado gaan we eens even vooruitblikken op wat vanavond te zien is in Cultuurcafé. Het heeft iets te maken met het Korenfestival van afgelopen weekend. Misschien heb je Oosten ook wel voorbij zien komen. We waren daar namelijk bij. En vanavond kun je dus zien op TV Oost hoe dat was. Maar ik heb alvast een klein vooruitblikje voor je.

0: Shakira met Zoo op Radio Oost. Ja, wat soms ook een dierentuin is, dat is als je bijvoorbeeld op een festival bent. Bijvoorbeeld op een korenfestival. Afgelopen weekend was dat in Hengelo. En vanavond zie je daar op TV Oost een speciale Cultuurcafé Overijssel-editie van. Zij waren er namelijk bij. En alvast een klein voorproefje.
1: Cultuurcafé komt naar je toe in juni en juli. En vandaag zijn we te gast bij het korenfestival in Hengelo. Wat is nou de kracht van een koor?
2: Nou, de kracht van een koor is dat vrienden en vriendinnen bij elkaar zijn elke week om te oefenen en om te zingen en een heleboel vrolijkheid en binding met elkaar hebben en krijgen.
3: Koren groeien en het is nog steeds booming en het is de meest laagdrempelige vorm van lekker met elkaar muziek maken.
2: We bieden eigenlijk podium voor culturele verenigingen, zal ik maar zeggen. En natuurlijk ook voor de stad zelf. Het is volgens mij wel een visitekaartje.
1: Een van die koren die vandaag op het podium staat, twee keer zelfs, is Rusalka.
4: Ja, dat is opgericht door vier Oekraïners die in de Tweede Wereldoorlog hier gebleven.
1: Kan je iets vertellen over wat jij draagt?
4: Kijk, ik draag natuurlijk heel mooie geborduurde blouse. En elke vrouw kan eigen blouse borduren, een eigen patroon hebben. En die elke patroon, die betekent wat.
1: Er zit heel veel symboliek in, heel veel
4: betekenis. Ja, heel veel symboliek, inderdaad.
1: Ik heb gehoord dat jij een van de oprichters van het Korenfestival bent.
5: Ja, dat klopt. Wij zijn met een kwartet begonnen. Dat heette Amusing. En we kwamen bij heel veel festivals. En we hadden vele optredens. En het bleek vaak dat de optredens alleen maar waren voor een besloten publiek. En vandaar dat wij toen hebben gedacht van we moeten eigenlijk naar de mensen toe. Country
0: Nou, dat klinkt in elk geval alvast prachtig, toch? Vanavond zie je meer dus van dat korenfestival waar Cultuurcafé Overijssel bij was afgelopen weekend in Hengelo. Vanavond op TV Oost te zien vanaf 20 over 5 en elk uur herhaald. Wow.

En dan dat fijne trompetje. Hè? Ik krijg dan toch echt wel zin in de zomer als ik dit nummer hoor. Hoewel, ja, we hebben al een paar zomerse dagen gehad. Maar vandaag is dat toch even wat minder. Hoewel, zie je het zonnetje hier redelijk schijnen. Misschien dat het inmiddels al weer wat aan het opknappen is. Laat het vooral even weten hoe het weer momenteel bij jou in de buurt is. Is er al wat regen gevallen? Heeft het al flink geonweerd? Ik moet eerlijk bekennen, ik heb hier niet heel veel ramen. Dus ik kan eigenlijk niet zo heel veel zien qua weer hier. Tijd voor muziek nu van het goede doel. Even bij de buren kijken. Dit is België.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Half vier en tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman heeft dat voor ons. Benjamin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Vanwege het jonge kind dat gisteren overleed bij een verkeersongeluk in Hellendoorn is het Ossencross Festival van dit weekend in het dorp afgelast. In een bericht op Facebook schrijft de organisatie dat ze vanwege een ingrijpend verlies binnen de organisatie met intens verdriet het festival annuleren. Onder het bericht staan veel meelevende reacties. Bij het ongeluk van gisteren was een busje betrokken. De bestuurder, een man van 25 uit Holten, is aangehouden voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Rijkswaterstaat is gestopt met het onderhoud van wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. De reden hiervoor is dat er te weinig geld is. De situatie, zoals die nu in Noord-Nederland is, geldt nog niet voor Oost-Nederland, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Maar ook voor Overijssel geldt dat er kritisch wordt gekeken naar de programmering van het groot onderhoud, voegt de woordvoerder toe. Er wordt per situatie beoordeeld of onderhoud met spoed moet worden uitgevoerd. De veiligheid van de weggebruiker staat hierbij voorop. Museum Natura Docet in Denenkamp dreigt te sluiten als er geen extra hulp komt. Het museum heeft 80.000 euro nodig van de gemeente Dinkeland om dit jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad om het museum opnieuw tegemoet te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet het museum aan de slag met de ontwikkeling van een zogenoemde business case. Daarin worden nut en noodzaak van projecten omschreven. En basketbalploeg Landstede Hammers uit Zwolle kunnen vanavond landskampioen worden. De coach probeert er rustig onder te blijven en zich vooral te focussen op de aankomende wedstrijd.
3: Elke wedstrijd in een serie is anders en je start eigenlijk altijd van 0-0. Het is aan ons om met dezelfde intensiteit en energie te spelen. We hebben eigenlijk doorheen heel de playoffs altijd stap per stap gewerkt en dag per dag, wedstrijd per wedstrijd. En dat hebben we nu ook op dezelfde manier gedaan. Dus we zijn niet bezig met wat volgt of wat al gebeurd is, enkel met de wedstrijd van vanavond. Is dit een gewone wedstrijd? Nee, maar dit hoort er ook bij. Dit zijn de leuke wedstrijden, daarvoor train je, daar droom je van als je start aan deze carrière.
2: Mochten de basketballers vanavond niet winnen van ZZ Leiden, dan is vrijdag een vijfde duel nodig. Die wedstrijd wordt in Leiden gespeeld. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Het is vandaag wat regenachtig. Ja, ik zei al, van ik kan vanaf hier eigenlijk niet zo goed zien wat voor weer het momenteel is. Ik kreeg net een berichtje van, even zien, wie was dat? Er is alweer een heel wat berichtjes geleden. Wilma, dacht ik. Ja, uit Nijverdal. Hier momenteel een heerlijk zonnetje. Wel regen en onweer gehad rond lunchtijd. Maar nu is het weer prachtig weer. Volgens mij is het zonnetje hier ook alweer aan het schijnen.
2: Als ik zo even recht voor me uitkijk. Voor jou is het iets moeilijker te zien. Maar het zonnetje prikt er nog even doorheen, hoor.
1: Ja, wij hebben uitzicht op een gele muur. En aan de hand van de kleur van de muur weten we wat voor weer het buiten is. Het is nu felgeel, dus de zon schijnt.
2: Ik wilde net zeggen, felgeel. En ik zie geen regendruppels, dus dat is een goed teken.
1: Nee, precies. Dat is altijd een beetje onze graadmeter. Het is momenteel een graadje of 15. Kan nog wat opwarmen richting de 17 graden. De zon die laat zich dus af en toe zien. Vanavond kunnen er nog wel wat buien vallen. Vannacht is het dan weer droog. Koelt het wel af naar een graad of 7 à 8. Donderdag en vrijdag is het wat wisselvallig. Wel wat koel met veel bewolking en een paar buien. Qua temperatuur komen we dan ook richting de 18 graden. Op de weg is eigenlijk dezelfde situatie als een uur geleden. Op de A1 is tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens vanwege de politiecontrole daar nog steeds een file. En die is zo'n 3,5 kilometer lang.

Roxy Music, Love is the Drug op Radio Oost. Weet je nog, poosje geleden stond Ruben Hillen uit Hengelo in The Voice, later ook in de finale, en wist hij hem zelfs te winnen. En op één keer was hij daar gewoon en bleek hij ook nog eens een fantastische strot te hebben. Suzanne en Freek, zijn coaches in het programma, die namen hem mee. Hij mocht meedoen als voorprogramma in hun toch wel echt grote concertreeks in het Gelredome. En volgens mij heeft hij daar fantastisch gehad. En als klap op de vuurpijl bracht hij ook, toen hij de Voice won, een eigen single uit. Nou, ik kan er in elk geval geen genoeg van krijgen. Uit Hengelo komt hij dus, Ruben Hillen met 20 Seconds. I've got 20

0: Joe Cocker, Summer in the City.
1: De 6 voor 7.
0: Nou, we zeiden net al, die zomer in de stad, dat is, was eerder vandaag nog ver te zoeken. Momenteel is het zonnetje alweer lekker aan het schijnen. Ja. Dus zou je nu misschien wel van zo'n zomer in de stad kunnen spreken. Maar dat is niet waar jullie het na de klok van 4 over gaan hebben.

0: ze kunnen niet weggehaald worden. Ze zijn echt met een dikke, zo'n kruiskop kun je nog zien.
1: Oh.
0: Ja, hartstikke grappig.
1: Ik woon ook tegenover een kabouterpad. En daar hebben ze dus ook zelfs kleine huisjes gemaakt. Dan is er soms zo'n ja, niet een knoes, maar zo'n holte in een boom. En daar hebben ze dan ook zo'n kabouterding. Ja, ik vind het heel schattig allemaal. Ik ga er wel goed op.
0: Welke muziek kun je daarbij bedenken?
1: Bij kabouters?
0: Over kleine dingen bijvoorbeeld. Zijn de kleine dingen die het hem doen?
1: Ach, natuurlijk. Ja.
0: Short People van, hoe heet je ook alweer? Die?
1: Short People?
0: Ja.
1: Van?
0: Een heel mooi nummer van, pianist. En die dan zelf ook meespeelt.
1: Bibi Suryadi?
0: Nee. Hij heeft ook een of andere Disney tune.
1: Randy Newman. Oh,
0: inderdaad.
1: Van Toy Story is hij ook.
0: Ja, precies. Nou, die.
1: Oké, leuk.
0: Short People is een hartstikke leuk liedje.
1: Ja.
0: De Spitfires met kaboutertjes aangevraagd door Jan en Little Man. Natuurlijk ook goed bedacht, Sonny en Cher. Els Kok komt daarmee. Dankjewel, Els. De kabouterdans kan niet ontbreken. Kabouterplopper de plop. Dat is jouw generatie, toch?
1: Ja, wel een beetje, ja. Ik heb wel regelmatig de kabouterdans gedaan, ja.
0: Ja, ik zie het voor me. En dan...
1: Oké, ik weet niet of dat goed is, maar...
0: Ja hoor, zeker.
1: Oké.
0: Nee, altijd goed. Sprookjesliedjes, Brick by Brick van Raccoon. Zeg, het is Brick by Brick, moet ik even over nadenken. Dat het weer herbouwd is, dat kabouterdorp.
1: Oh.
0: Mooi.
1: Ah, juist. Ja. Genoeg opties.
0: Zo is het. Nee, hele mooie, leuke plaatjes. Rockin' the Trolls, ook leuk.
1: Ja. Oh, die heb ik al wel gedraaid vandaag. Maar
0: skippen we.
1: Nee joh, gewoon nog een keer draaien, leuk.
0: Okay. Nou, maar dat soort dingen. Heb je een leuke plaat erbij, dan geef het door.
1: Stuur hem dus vooral in via de Oost-app... of laat het even weten via de Facebookpagina van Radio Oost. Je mag natuurlijk ook even doorbellen. 074-2456-665.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland. Het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert heb ze alle soorten holt.
9: Wat moet korter?
8: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
9: Nee, korter.
8: Bij RTT heb ze volle holt.
9: Korter.
8: Een bult holt bij RTT.
9: Korter.
8: RTT holt.
9: Korter.
8: Holt.
10: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Een kerncentrale in onze provincie zou in de toekomst zomaar werkelijkheid kunnen worden. Het provinciebestuur maakte vorige week namelijk een einde aan het vastgestelde verbod op kerncentrales. Het Ossencross Festival in Hellendoorn van dit weekend is afgelast vanwege het dodelijk verkeersongeluk van gisteren in het dorp. Bij het ongeluk kwam een jong kind om het leven. En het kabouterpad in Ossenzeil wordt vandaag heropend. Meer nieuws op oost.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
14: Even na vieren, 1 file die staat op de gebruikelijke plek. Tussen Oldenzaal en de Duitse grens op de A1. 3 kilometer, 6 minuten vertraging.
15: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld... en ontvang tot wel €5.000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.
17: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
12: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Duran Duran en The Reflex. Het allereerste singeltje dat in de hitparade stond dat ik ooit kocht. Zo van, nou, doe eens gek.
1: Jan-Willem Cobus.
0: En Benjamin Borgman.
2: Hey, goedemiddag.
0: We zijn tot 7 uur vanavond en praten hierbij over het nieuws van vandaag. Op deze wat wisselvallige dag was het buitenspeeldag.
2: Buitenspeeldag, maar voor sommigen was het juist binnenspeeldag, omdat ze niet buiten konden spelen.
0: Ja, we hebben het ook onder meer over de weer buitenspelende kabouters. Want het kabouterpad is weer geopend in Ossenzijl. Daarover hoor je zo meteen ook meer. En wat we het ook over gaan hebben is een kernreactor in de provincie. Ik kan me nog tijden herinneren dat alles en iedereen tegen kernreactoren was. Maar ja, nu het met de benzineprijzen en alle brandstoffen dusdanig mis is, ja, dat kernenergie misschien toch een redelijk alternatief is.
2: Inderdaad, het klinkt een beetje onwerkelijk, maar het lijkt toch een stapje dichterbij te komen.
0: Nou, hoe dichtbij, daar gaan we het straks ook over hebben. En hoe dichtbij kabouters kunnen zijn, dat is het onderwerp van de 6 voor 7.
2: Inderdaad, ja, die feestelijke heropening van het kabouterpad. Je zei het al, in de Ossenzijl was een tijdje geleden ja, alles vernield, kunnen we wel zeggen. Ja. Kabouters waren vernield, het pad was vernield. Maar met behulp van een heleboel donaties is dat toch allemaal weer goed gekomen.
0: Nou, daar kun je vast een leuk plaatje bij bedenken voor de 6 voor 7.

0: Westbroek.
1: En zelfs je naam is mooi.
2: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: Mooie plaatjes, dat zoeken we voor de 6 voor 7. Muziek bij het nieuws van vandaag. En dat nieuws, dat is een beetje laag bij de grond nieuws.
3: Laag bij de grond kun je wel zeggen inderdaad. Want het gaat over die feestelijke heropening van het Karbouterpad in Ossenzeel. Vandaag is het pad heropend en vorig jaar werd dat pad vernield. Nou, het nieuws van die vernieling verspreidde zich al snel over heel Nederland. Boswachter Marlene Wenning kreeg een stroom aan de reacties van crowdfundingacties tot mensen die spontaan kabouters aanboden om het pad weer op te fleuren. Ook scholieren hielpen met de heropbouw en konden vandaag hun eigen kabouterhuisje bewonderen.
4: Het is een huisje dat ik samen met een vriend heb gemaakt voor Staat Bosbeheer. Dus toen hebben we bedacht wat we wouden maken en toen is dit eruit gekomen. Het is wel leuk om te zien dat je het zelf hebt gemaakt en dat het er allemaal mooi bij staat en dat je hoort dat andere mensen ervan genieten.
3: Ja, dat is toch mooi. De school heeft zelfs aangegeven jaarlijks iets voor het kabouterpad te willen betekenen met het timmeren van kabouterhuisjes.
1: Nou, kijk toch eens. Je kunt het allemaal gaan bekijken in Ossenzeel. Hartstikke leuk, zo'n kabouterpad. Maar welke muziek kun je daar nou bij bedenken? Dat is de vraag voor vandaag, waar jij aan mee kunt doen. Je kunt het doorgeven via Facebook Radio Oost. En natuurlijk kun je ook WhatsAppen. 06 45 567 1331.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Kan niet meer praten.

0: De Culture Club en natuurlijk Time. Ja, we moeten de tijd wel een beetje in de gaten houden. Het is al 5 minuten voor 4:30. En
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: De plaatjes stromen al een beetje binnen. En een van die plaatjes, dat is deze.
2: Ik dans niet meer mee, ik ga slapen. Ja, dat ging al reuze goed. Maar we zijn
3: dus gaan we helemaal draaien, hè?
0: Nou, daar gaan we over nadenken. Het is wel een van de meest aangevraagde.
3: Nou, daarom.
0: Plopper de plop, zeg. Maar goed. Ook nieuws zometeen over de dag van vandaag. Maar ook over het kabouterpad gaan we het hebben op Radio Oost. Screens Aster, Aclara.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.

BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.

0: Salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Het is 5:01. We kijken even naar de thermometers in de provincie. Ik probeerde ook even naar de waterhoogte te kijken, want er ging echt zo'n zwarte bui over Zwolle zo'n beetje en over een deel van Salland. Maar in Kollendoorn is het op dit moment zo'n 13 graden. In Herfte 14 en Kadoule ook 13. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Benjamin Borgman.
3: Een kerncentrale in Overijssel zou in de toekomst zomaar werkelijkheid kunnen worden. Het provinciebestuur maakte vorige week namelijk bekend een einde aan het vastgestelde verbod op kerncentrales te maken. En dus kan er nu geïnvesteerd worden in kleine commerciële centrales. Dat zou dan kunnen helpen. Dat zou dan kunnen met behulp van het zogenaamde Energiefonds Overijssel. Daarin zit een spaarpot van zo'n 330 miljoen euro. Uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheid voor een kerncentrale er dus is. Maar er zijn nog een heleboel vragen, vertelt gedeputeerde Gert-Han ten Bolscher.
4: Er moet dan verder gekeken worden, kan het exact op die plek? Zijn er nog andere belemmeringen die je bij zo'n groot onderzoek over de hele provincie toch over het hoofd hebt gezien? Kan het ingepast worden in het elektriciteitsnet? Zijn er investeerders te vinden die dat willen? Is dit misschien, als je naar heel Nederland kijkt, wel een geschikte plek en zijn in Nederland misschien nog veel geschiktere plekken? Nou, dat moet allemaal nog in beeld gebracht worden.
3: In het volgende uur hoor je meer over eventuele kerncentrales in onze provincie van onze verslaggever Arno de Vries. En we hadden het er net al even over. Het kabouterpad in Ossenzeil is vandaag heropend. De kabouters en hun huisjes werden afgelopen herfst in elkaar getrapt en het pad werd gesloten voor bezoekers. Er kwamen daarna veel donaties binnen om alles weer op te bouwen, vertelde de boswachter.
5: Als je ziet wat van reacties en hoe de saamhorigheid is bij de mensen en mensen en bedrijven die willen sponsoren en scholen die bellen van kunnen we wat betekenen, vrijwilligers die zich aanmelden van ja, we kunnen wel timmeren, dat komt helemaal goed. En ja, het is echt, ja, het is zo hartverwarmend en ja, het geeft echt kippenvel.
3: Met alle hulp lukte het dus om het pad weer op te knappen. Nu zijn de kabouters dus ook weer terug en kunnen kinderen weer over het kabouterpad lopen. Over een kleine 10 minuten spreken wij de boswachter van het natuurgebied nog eventjes over dat kabouterpad. En de volledige conceptversie van het competitieprogramma van de Eredivisie is bekend. In speelronde 2 is het eerste Overijsselse onder onsje. Dan speelt FC Twente thuis tegen PEC Zwolle. De eerste IJsselderby staat gepland op zondag 18 oktober in speelronde 9. Go Ahead Eagles reist dan eerst af naar Zwolle. En in speelronde 22 zijn de rollen omgedraaid. Dan komt PEC Zwolle naar Deventer. Het bijzondere aan het schema voor het nieuwe seizoen is dat er geen midweekse speelronden op het programma staan. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Oké, ja, maar dat kan zo weer veranderen, hè? Midweekse speelrondes met...
3: Ja, klopt. Weer, ja, het is ook nog een conceptversie, dus er kan nog veel veranderen, inderdaad.
2: Europees voetbal en zo, dan gaan we verschuiven.
3: Dat gaan we meemaken.
2: Nou, we gaan het zien. Dankjewel voor dit moment. Kijken we eventjes naar de files op de wegen. De dagelijkse bij de grens staat er 3 kilometer lang, 4 minuten vertraging over de A1 Oldenzaal tot aan de Duitse grens. En de andere dagelijkse file staat op de A35 tussen Almelo en Wierden, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Een blik in de lucht betekent dat je nog kunt verwachten dat er wat buien overtrekken nog in de loop van de middag. Ook vanavond vallen nog enkele buien. Vannacht wordt het dan droog, koelt af naar zo'n 7 tot 8 graden. En dan morgen verlopen nog wisselvallig en ook een beetje koel, 17, 18 graden nog. Er is vrij veel bewolking, er vallen enkele buien morgen en overmorgen. En vanaf zaterdag wordt het dan droger, komt de zon vaker tevoorschijn. Zaterdag 19 graden en begin volgende week wordt het waarschijnlijk wat warmer, met temperaturen die oplopen naar 23 graden. Ja.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
0: Zomer in Overijssel. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Ilse de Lange. Something Good.

0: De nieuwe van Ilse heet Something Good en is deze week de nieuwe hoogst.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
2: Ja, alleen maar blije gezichten vandaag bij het kabouterpad in Ossenzeil. Vandaag was de heropening van het pad nadat het vorig jaar werd vernield. De kabouters en hun huisjes werden in elkaar getrapt en het pad werd gesloten voor bezoekers.
0: Ja, een treurige aanblik was dat, maar het is nu weer open en we praten erover met Marlene Wenning, boswachter in dat natuurgebied waar het kabouterpad ligt. Goedemiddag, Marlene.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe is de heropening gegaan?
3: Ja, wat een fantastische dag hebben wij gehad. Wat was dat geweldig. Ja, echt, ik ben helemaal blij gewoon.
0: Ja, gaat het ook met een heel klein lintje, met een heel klein schaartje? Of,
3: Dat hebben we niet gedaan, maar we hebben wel heerlijk gebak gegeten. En helemaal in thema.
0: Ja, want hoe hebben jullie het gevierd, die heropening?
3: En we hebben een school uitgenodigd die uit Genemuiden van de Agnieten College. Want die hebben al onze kabouterhuisjes getimmerd. En dat was hun sponsoring, zeg maar. Dus we hebben hun uitgenodigd voor een opening. En daar hebben we gebak bij gegeten. En we hebben ze getrakteerd op een rondvaart bij ons.
2: Nou, nu worden veel kinderen al blij van kabouters. Er zijn trouwens ook veel kinderen die er niet blij van worden. Maar hoe blij waren ze met deze heropening?
3: Oh, ze waren zo onwijs blij. Ja, we hebben echt het fantastisch gehad.
0: Ja, nu moet je me toch even meenemen. Want hoe ziet dat er nou uit? Is het gewoon een bospad waar je her en der allemaal huisjes aan de zijkant ziet? Of hoe moet ik dat bedenken?
3: Nee, we hebben in Ossenzeil hebben we een eiland helemaal ingericht als kabouterpad. En dan onderweg krijg je allemaal kleine verhaaltjes en opdrachtjes wat je onderweg kan doen. En overal staan kabouters, maar ook inderdaad huisjes die getimmerd zijn door de school. En er staan her en der staat eigenlijk van allerlei kaboutertjes en kleine schepjes en alles staat eigenlijk verstopt. Dus echt je kunt echt op kabouteravontuur.
2: Ja, dan toch nog even snel naar vorig jaar, want je noemt nu al hele mooie dingen die er nu staan. Dat was dus allemaal vernield?
3: Dat was allemaal vernield. We hadden twee huisjes die nog over waren en nog drie kabouters. Dat was het. En we hebben zoveel gesponsord gekregen. Op een gegeven moment kregen we zelfs pakketposten met kabouters erin. En ja, het is die saamhorigheid wat we hebben uitgeroepen. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, dat is in ieder geval hartstikke leuk. Maar hoe werkt het nou? Staat het allemaal los? Het is openbaar terrein. Iedereen kan er zo bij. Dus de kans op herhaling is er misschien ook wel? Of?
3: Nee, gelukkig niet. We hebben ook een crowdfunding geopend. En daarmee hebben we wat geld binnen kunnen halen. En omdat het op een eiland is, hebben wij op de brug gelukkig een poort kunnen zetten. Die wij buiten openingstijden gaat de poort gewoon dicht en is het afgesloten.
2: Weten jullie eigenlijk wie alles heeft vernield? Of denken jullie van, daar houden we ons nu niet meer mee bezig?
3: Nou, daar houden we ons niet meer mee bezig. Wij zetten nu de positiviteit gewoon lekker erop. En we hebben vandaag een heropening gehad. En nu gaan we lekker vooruit kijken. Lekker genieten. De kinderen kunnen weer genieten. En we hopen gewoon dat het niet meer gebeurt.
0: Nee, dat
3: en we proberen het natuurlijk te voorkomen door middel van het hek. Het is gewoon sneu dat mensen het doen.
0: Ja, dat is inderdaad als je dat soort dingen kapot maakt. Nog even, want je bent ook boswachter, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, want ik zei al, van als ik de hond uitlaat, dan kom ik ergens op het wandelpad. Er is dan zo'n boom waar een stukje schors onderuit is. En daar heeft iemand een soort kabouterwoning van gemaakt. Maar ook gewoon met dikke schroeven erin om die kabouters vast te schroeven. Is dat wel goed voor de boom? Of,
3: Nou ja, kijk, dat zien wij liever niet natuurlijk. Wij gebruiken zelf natuurlijk ook schroeven, maar wij hebben ze allemaal wel vastgezet op de houten vlonder. Dus wij gebruiken daar geen bomen en zo voor. Want dat is natuurlijk net niet de bedoeling. We moeten zorgen dat de natuur wel intact blijft.
0: Ja, zo is het natuurlijk ook. Maar hartstikke leuk initiatief en leuk dat het weer open is. Je kunt er dus gewoon op daguren kun je erbij, dan is het hek open.
3: Ja, als wij open zijn bij het buitencentrum in Ossenzeil, dan kunt u een kaboutertasje komen halen. En dan gewoon lekker op kabouteravontuur gaan. En dat is elke dag eigenlijk tussen 11 en 4. En straks in het hoofdseizoen, in juli en augustus, zijn wij van 10 tot 5 open.
0: Nou kijk, en dan horen we dit. Ben je ook van het kabouterdansje?
3: Ja, fantastisch. Ja hoor. Ja, we hebben vandaag ook de hele dag met kaboutermuts opgelopen.
0: Oké. Okay. Nou, boswachter, kabouter, Marlene Wennink, dank je wel. En heel veel plezier daar.
3: Ja, jullie ook bedankt. Super.

0: Madonna en Like a Prayer. Ja, weet je dat die kabouterhuisjes een beetje blijven staan vanaf
1: de nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Hoe voel je je dan als je zoiets gedaan hebt, toch? Denk
2: ik
0: dan.
2: Ik zou me niet in de spiegel kunnen aankijken.
0: Precies, laat het er niet over hebben. Het is toch een beetje sprookjesachtig. De 6 voor 7 gaat er ook over die kabouters. Alexander Rybak en Fairy Tale is een van de ideeën. En ik moet hier aan denken. Ja, let op, hè. Dit is mijn jeugd. Jazeker.
2: In welk jaar zitten we?
0: Hier zitten we ergens midden jaren 70, denk ik. Dat de televisie aanging voor Paulus de Boskabouter, kan ik je vertellen. Ja, spannende avonturen waren dat zeker. Welke muziek kun jij bedenken bij dat kabouterpad? Geef ze door voor de 6 voor 7. Straks na 6:30 draaien we ze.

0: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social Deal deals die je niet mag missen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet neps alle soorten hold.
8: Wat moet korter?
7: BRTT heb ze alle soorten hold.
8: Nee, korter.
7: BRTT heb ze van hold.
8: Korter.
7: Een bult hold, BRTT.
8: Korter.
7: RTT hold.
8: Korter.
7: Hold.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Het laatste nieuws in Overijssel. Het gebied in Glanenbrug dat vorige week werd getroffen door een windhoos is asbestvrij verklaard. 6 van de 25 burgemeesters in onze provincie hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt. Daarmee zijn ze in overtreding. En het spandoek van de Heren van Oranje uit Borne mag de stadions niet in tijdens het WK. Het spandoek is 5 meter lang en daarmee 1 meter langer dan toegestaan. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Er staan een paar files en die staan allemaal op de A35 en 35. Eerst tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer, 5 minuten. En dan in beide richtingen bij Wieren bij de verkeerslichten. 3 kilometer file en 5 minuten vertraging.
15: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Wilmink in Almelo, Enschede of Hengelo.
13: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: Jackson's, Jackson 5 en Blame It on the Boogie.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Een heel goedemiddag. Even over vijf wolken trekken over de provincie. En samen met Benjamin. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Gaan we de avond in richting 7 uur. En bespreken we het nieuws van vandaag met je. Want zometeen alles even op een rij. Maar we diepen wat verder uit het verhaal van de mogelijke kernreactor in de provincie.
2: Je zegt het goed, de mogelijke kerncentrale. Want het lijkt onwerkelijk. Maar misschien zijn we wel een stap dichterbij voor zo'n kerncentrale.
0: Voorlopig kunnen we nog even buiten spelen. Dat doen we ook als de regen eventjes er niet is. En het is vandaag namelijk buiten speeldag. Maar voor sommige kinderen was het ook binnen speeldag. Daar duiken we straks ook in.
2: Zeker met de familie Baba Jans doen we dat. En we gaan het nog hebben over het kabouterpad. Nou, we hadden het net al even over het kabouterpad. Maar na 7:30 gaan we daar ook nog eventjes mee bezig in het kader van liedjes over het kabouterpad.
0: Welke muziek kun jij bedenken bij dat kabouterpad over huisjes, kleine mensjes? Noem het maar op. Je kunt het doorgeven op Facebook Radio Oost of op 0645671331.
2: Een kerncentrale in Overijssel zou in de toekomst zomaar werkelijkheid kunnen worden. Het provinciebestuur maakte vorige week namelijk een einde aan het vastgestelde verbod op kerncentrales. En dus kan er nu geïnvesteerd worden in kleine commerciële centrales. Dat zou dan kunnen met behulp van het zogenaamde Energiefonds Overijssel. In die spaarpot zit zo'n 330 miljoen euro. Volgens gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher zijn er nog wel een heleboel vragen.
3: Moet dan verder gekeken worden? Kan het exact op die plek? Zijn er nog andere belemmeringen die je bij zo'n groot onderzoek over de hele provincie toch over het hoofd hebt gezien? Kan het ingepast worden in het elektriciteitsnet? Zijn er investeerders te vinden die het willen? Is dit misschien, als je naar heel Nederland kijkt, wel een geschikte plek? En zijn er in Nederland misschien nog veel geschiktere plekken? Nou, dat moet allemaal nog in beeld gebracht worden.
2: Nou, straks hoor je hier meer over. Dan bellen we even met onze verslaggever Arnoud de Vries.
0: Vanwege het jonge kind dat gisteren overleed bij een verkeersongeluk in Hellendoorn is het Ossencross Festival in het dorp afgelast. In een bericht op Facebook schrijft de organisatie dat ze vanwege een ingrijpend verlies binnen de organisatie met intens verdriet het festival annuleren. Onder het bericht staan veel meelevende reacties. Het festival zou dit weekend van vrijdag tot en met zondag plaatsvinden. Bij het ongeluk van gisteren was een busje betrokken. De bestuurder, een man van 25 uit Holte, is aangehouden voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.
2: 6 van de 25 burgemeesters in onze provincie hebben niet al hun nevenfuncties openbaar gemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. En daarmee zijn ze in overtreding, want volgens de wet moeten ze al hun nevenfuncties vermelden om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan, legt deze politicoloog van de Universiteit Twente uit.
4: Het belangrijkste is dat je op die manier de integriteit van bestuurders in de gaten kunt houden. En het zou zo zijn, stel dat de burgemeester voorzitter wordt van de stichting Lezen. Iets wat we heel belangrijk vinden, dat jongeren gaan lezen. Maar vervolgens zie je wel dat er 3 keer een hele grote subsidie aan die organisatie wordt gegeven. Ja, dan ga je toch eens achter je oren krabben. En dan denk je, is dat eigenlijk wel nodig? Is dat wel zo belangrijk? Dus op die manier kunnen we in de gaten houden of de besluiten die worden genomen niet een beetje gestuurd worden door de hobby's van een of andere bestuurder.
2: Volgens de politicoloog is er meestal geen opzet in het spel.
4: Eens in de zoveel tijd wordt weer bekend dat het niet netjes wordt gedaan. En dan wordt er weer beterschap beloofd. En dan worden al die websites weer netjes aangevuld. Maar ja, we zijn nu weer een paar jaar verder. En dan blijkt toch dat mensen heel erg slordig zijn op dit soort punten. Nou, ik denk dat het vooral is dat men er niet genoeg bij stilstaat dat dit gewoon transparant moet zijn. Ik denk dat het vooral slordigheid is van de bestuurders. En ambtenaren die eromheen zitten, die er ook niet bij nadenken, dat dan netjes op de website moet worden gezet.
2: Het gaat om de burgemeesters van Oostdweijen, Raalte, Dinkelland, Almelo, Wierden en Hellendoorn, die niet al hun nevenfuncties openbaar hebben gemaakt.
0: Ik geloof inmiddels wel dat het opgelost is. Het spandoek van de Heren van Oranje uit Borne mag de stadions niet in tijdens het WK. Het spandoek is namelijk 5 meter lang en daarmee 1 meter langer naartoe gestaan. Spandoek van de Oranje supportersgroep mocht vorige week ook al niet het stadion van Feyenoord in. Gelukkig zijn de oplossingen, vertelt een van de leden.
5: Wij moeten gewoon even handelen. Of korter maken, of een nieuwe maken, of ter plekke snijden. Kan ook, hè?
0: Tja, er moet 1 meter vanaf. En dan is de kans groot dat de wereldbeker die op het spandoek staat eraf moet worden gesneden. Maar ik zat het even te bekijken. Met Mats en Wout gaan wij voor goud, is de tekst. En dan rechts daar een beker naast. Maar ik denk dat ze nog wel iets meer moeten afsnijden dan alleen die beker. Dus het kan ook nog met Mats en Wout gaan we voor goud.
2: Ja,
0: dat zou het ook nog kunnen worden.
2: Het gaat er inderdaad wel grappig uitzien in ieder geval. Ja, die mannen die komen morgen bij elkaar om de de reis naar Amerika te bespreken. En dan zal ook het spandoek ter sprake komen. Zondag dan is de eerste wedstrijd van Nederland op het WK. Met in de selectie inderdaad twee dorpsgenoten van de Heren van Oranje. Wout Weghorst en Mats Wiever.
0: Maar even, ze hebben dus kaartjes daar gekocht. Ze reizen daar naartoe met het vliegtuig. En dan een spandoekje van 100 euro. Nee, ik denk dat ze wel een nieuwe laten doen.

0: Lenny Kravitz en It Ain't Over Till It's Over. Ja, ik ben al van de generatie dat ik de kerncentrale Tsjernobyl heb meegemaakt. Oh, dat die ontploft is. En alle gevolgen daarvan. En daarna wilde iedereen van die kerncentrales af. Maar ja, op een gegeven moment raakt de olie op en komt het toch weer in beeld.
1: En dan moet je wat inderdaad. Want jarenlang was het een taboe, kerncentrales in Overijssel. Maar het komt nu toch een stapje dichterbij. De provincie heeft onderzocht waar kleine kerncentrales gebouwd zouden kunnen worden. En daar komen onder meer 4 plekken langs de IJssel uit naar voren.
0: En daarover praten. Laten we verder met verslaggever Arnoud de Vries. Goedemiddag, Arnoud.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat is dat voor onderzoek geweest en wat komt eruit?
2: Ja, dat is een onderzoek geweest. Overijssel wil natuurlijk energie-neutraal worden. Dat doel dat staat eigenlijk sinds dat klimaatakkoord in Parijs staat dat al overeind. 2050 moet dat gebeuren. En afgelopen jaar kwamen ze al tot de conclusie, ja, dan kunnen we eigenlijk geen enkele energiebron uit gaan sluiten. En dus willen ze ook wel.
0: Nou, deze energiebron houdt er nu eventjes mee op. Wacht even hoor, de verbinding was even weg. Ja, nog even opnieuw, want niks uitsluiten, zei je.
2: Niks uitsluiten, nee, inderdaad. Om die doelen te halen, elke energiebron willen ze bekijken. Om te kijken, ja, hoe kunnen we dat doel gaan halen. Dus ook kernenergie. En dus is inderdaad nu gekeken van, ja, als we dat zouden willen, dat besluit moeten ze nog nemen. Als we dat zouden willen, waar zou het dan kunnen? Waar zou het technisch kunnen? Dus dan moet je denken aan plekken waar weinig woningen zijn, waar de kans op overstroming wat minder groot is. Natuur, moet je rekening mee houden. Nou, allemaal wegstrepen locaties en dan blijven er een paar locaties over.
0: Ja, en dat is bijvoorbeeld langs de IJssel, tussen Genemuidenkampen, Zwolle, Zwolle-Weijen, Weijen-Deventer. Ja, die hele strook is zo'n beetje aangewezen, althans als een mogelijke optie. Maar hoe ziet dat er dan uit? Wat er een groot gevaar te zijn, het kleine gebouwtjes?
2: Ja, klopt inderdaad. En om op die locaties nog even terug te komen, Overijssel maakt eigenlijk een onderscheid tussen de grotere varianten en kleinere varianten. Klein is tussen de 5 en 100 megawatt. En de grote is 100 en 500. Nou ja, dat zijn allemaal getallen, maar je kan je iets bij voorstellen. Je hebt grote kerncentrales en wat kleinere. Die grote die kunnen alleen langs de IJssel. En dat heeft ermee te maken dat die systemen die hebben koelwater nodig. De systemen moeten afkoelen. En dat is eigenlijk alleen mogelijk van langs de IJssel. En zelfs daar zitten er echt nog wel haken en ogen aan. Die kleinere, ja, dat gaat soms, zelfs de kleinste, dat is zeecontainer groter, maar ze zullen wat groter worden. Een beetje kleine industriepanden. Een paar hectare, 15 hectare ongeveer. Een beetje die marge. Dat zou ook best wel kunnen op meer plekken in de provincie. En de Overijssel ziet dan bijvoorbeeld wel 7 plekken waarvan ze denken, ja, dat is echt wel kansrijk. En dat gaat dan voornamelijk over industrieterreinen.
0: Oké, dus het kan alle kanten nog op. In ieder geval gedeputeerde Gert-Harm ten Bolsche van de provincie vertelt waarom die kerncentrales uiteindelijk ook belangrijk zijn.
3: Ik denk dat het besef al ontstaan is, we hebben energie keihard nodig. We moeten niet afhankelijk zijn van buitenland, we moeten dat zelf op kunnen wekken. Dat willen we op een CO2-neutrale manier doen. Ja, en dan is kernenergie een van de varianten daarin. En je ziet dat er ontzettend veel ontwikkelingen op dit vlak zijn, waardoor het goedkoper wordt om een kerncentrale te bouwen. En ik denk ook als je kijkt naar de veiligheidsvoorziening, dat die echt anders zijn dan 40, 50 jaar terug.
0: Ja, dat is wel hoopvol, dat het allemaal wel heel veilig lijkt. Maar ja, 4 grote of 7 kleine plekken misschien wel. Hoe groot is de kans dat er echt zo'n kerncentrale in Overijssel komt?
2: Ja, als je kijkt naar die grote varianten, ik zei het net al, dan zijn er echt nog wel flink wat obstakels te overwinnen. En voor de duidelijkheid, dit is dus nu een theoretisch onderzoek eigenlijk, hè, van waar zou het kunnen. Vervolgens moet er nog inderdaad gekeken worden naar draagvlak en een specifiek locatieonderzoek, nou, et cetera, et cetera. Dus het duurt sowieso nog wel even. Maar voor die grote varianten, ja, dan daar zitten Natura 2000 gebieden bij. Je hebt wat meer overstromingskans. Dus ja, dat is echt nog wel lastig. Die kleinere, ja, die kans lijkt wel groter op zijn minst. En Gert-Harm ten Bolsche, die we net al even hoorden, de provinciebestuurder, die zei ook wel, ja, vanuit de industrie komt die vraag ook wel. Want bijvoorbeeld, we hebben in Overijssel veel logistieke bedrijven die zeggen, ja, we hebben veel energie nodig, maar ja, je kan niet overal windmolens neerzetten. Dat stuit ook op weerstand. Soms kan dat technisch ook niet. En die hebben wel energie nodig. Dus die zeggen ook wel, ja, als dat bij ons kan, een beetje kleinschalig, stabiele manier van energie winnen, ja, dan hebben we daar wel oren naar.
0: Ja, en wanneer denk je, kan er zo'n eentje dan komen te staan? Oh, ik moet nu een dingetje laten horen natuurlijk. Ten Bolsche. Dat doen we alsnog.
3: Dat zal echt nog even duren. 2035, dan moet alles wel heel erg snel gaan. Daar geloof ik niet in. Het zal eerder 2040 zijn. Ik wil eigenlijk wel stellen, er moet nog heel wat water door de IJssel stromen. voordat we zover zijn.
0: Er moet nog heel wat water door die IJssel stromen voordat we zover zijn. Dat wou hij nog eventjes zeggen. Ja, maar dan weet ik nog niks. Hoeveel water? Is dat nou 10, 20, 30 jaar?
2: Ja, nee, wat hij zegt, 2035 is echt veel te optimistisch. 2040 is al kansrijker. Maar je moet nagaan, een windmolen bouwen, ja, daar ben je al tegenwoordig zo'n 8 jaar mee bezig, denk ik. Met vergunningen, met protesten, Raad van State. De bouw, dat duurt echt jarenlang. En een kernreactor bouwen, ja, dat zal echt niet sneller zijn. Dus dit is toch een beetje al voorzichtig een onderzoek richting, ja, 2040. Een eerste kleine stap, maar er moet inderdaad nog heel veel gebeuren. Op politiek vlak, maar ook inderdaad gewoon vergunningstechnisch en locatie-inhoudelijk. Dus er moeten nog heel veel volgende onderzoeken volgen.
0: Ja, ik heb eigenlijk geen idee of dit protesten gaat opwekken ook.
1: Nou.
0: Heb jij daar een idee voor?
2: Nee, ja, is moeilijk te zeggen, maar kernenergie, dat weten we inderdaad. Nou ja, je begon er al over inderdaad, hè, wat jij hebt meegemaakt. Maar het is een gevoelig thema, en zeker qua energie. Windmolens levert al protest op, zonneparken ook. Ja, ik denk dat kernreactoren, ook als dat in de omgeving is, en wat Ten Bosch zei, het is veel veiliger tegenwoordig, zeggen deskundigen ook wel. Maar ik denk niet dat dit geruisloos voorbij gaat, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, we gaan het afwachten. Dankjewel, jou voor ons in de gaten, Arno ten Vries. Dankjewel. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad.
0: Ja. De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stahl Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stahl in Gronau en Koesveld. Kijk op stahl.nl. Stahl met dubbel L.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
1: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
3: Om bijna 6:02 zien we dat het in Kollendoornerveen op dit moment zo'n 12 graden is. In Herxen 13 en in Kalenberg daar is het 16 graden. Het nieuws in Overijssel dat krijg je van Benjamin Borgman.
4: Het gebied in de Glanenbrug dat vorige week werd getroffen door een windhoos is asbestvrij verklaard. Dat meldt de gemeente in een brief aan bewoners. Bij de harde wind kwam asbest vrij dat op verschillende plekken terecht kwam. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het asbest opgeruimd. Waarschuwingen om niet door mogelijk verontreinigde delen te lopen of zelf op te ruimen zijn niet meer van kracht, geeft de gemeente aan. Bewoners met vragen over de afhandeling van de schade of het gebruik van tuin of erf kunnen zich melden bij de gemeente Enschede. Eind vorige week konden bewoners van de Glanenbrug al terecht bij een wijkcentrum met hun vragen. Deze bewoners vonden dat fijn.
5: Ja, dat is heel goed. En ook dat hier in het dorp is en dat je dan niet helemaal naar Enschede moet of zo.
6: Ja, dat is op zich wel heel erg prettig. Want ja, het zijn toch bepaalde zorgen waar je eigenlijk niet weet waar je ermee naartoe moet. En toen zag ik dus via Facebook van de gemeente Enschede inderdaad dat ze dit spreekuur extra voor de stormschade hebben geopend. Dus ik denk van ja, dan kan ik mooi zondag nog even langslopen en daar de vragen in ieder geval stellen.
4: Rijkswaterstaat is gestopt met het onderhoud van wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. De reden hiervoor is dat het te weinig geld is. De situatie zoals die nu in Noord-Nederland is, geldt niet voor Oost-Nederland, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Maar ook voor Overijssel geldt dat er kritisch wordt gekeken naar de programmering van het groot onderhoud, voegt de woordvoerder toe. Er wordt per situatie beoordeeld of onderhoud met spoed moet worden uitgevoerd. De veiligheid van de weggebruiker staat hierbij voorop. En Museum Natura Docet in Denenkamp dreigt te sluiten als het geen hulp krijgt. Het museum heeft 80.000 euro nodig van de gemeente Dinkelland om dit jaar het hoofd boven water te kunnen houden. Het is niet de eerste keer dat het museum in zwaar weer verkeert. Het gemeentebestuur vraagt de raad om het museum opnieuw tegemoet te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet het museum aan de slag met de ontwikkeling van een zogenoemde business case. Daarin worden nut en noodzaak van projecten omschreven. Dat is het laatste nieuws. Meer over Overijssels nieuws dat lees je op oost.nl of in de Oost-app.
3: De files op dit moment op de wegen die staan onder meer op de A35 in beide richtingen bij Wierden, 4 kilometer en 8 minuten als je van Almelo richting Wierden gaat en kom je vanaf Nijverdal, dan is de vertraging meer dan 10 minuten. Ook de N348 Deventer richting Zutphen tussen Eefde en Zutphen, 3 kilometer, 9 minuten de vertraging. Dat zijn ze op dit moment, de files volgens de ANWB. En dan kijken we even naar de drukte in de lucht. Want hier en daar forse buien en op andere plekken is het gewoon droog op dit moment. Maar gewoon, Ribberien.
7: Inderdaad, zo gaat het met buien. En als die buien er niet zijn en de zon schijnt, op sommige plaatsen deed hij dat uitstekend, 8,3 uur maar liefst bij vliegveld Twente. Dan is het best een lekker dagje vandaag met niet al te veel wind uit het zuidwesten en temperaturen die ook nog eens opliepen naar zo'n 18,5 graad. Maar ja, wel code geel, dus de buien die er vielen, die waren stevig. En inmiddels is ook de lucht betrokken in Twente. Een hele donkergrijze lucht en daar krijgen ze ook nog wel de komende uur een paar flinke regen- en onweersbuien.
3: Ja, de westelijke helft van de provincie lijkt er nu verder geen last meer van te krijgen voorlopig.
7: Nee, Nee, inderdaad. Daar zitten ze maar achter de buien. Maar met name in het midden en oosten van de provincie, daar kunnen ze nog het een en ander verwachten. Tot een uurtje of 8, 9 is dat zo. Daarna wordt het vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur gaat flink dalen, 7, 8 graden. Kunnen ook een paar mistbanken ontstaan. Morgen vallen er ook nog een paar buien, maar die zijn niet meer zo stevig zoals vandaag. In de loop van de ochtend en middag een enkele regenbui. De ochtend verloopt ook met redelijk wat zon. Daarna krijgen we ook weer stapelwolken. En pas 's avonds gaat het vanuit het zuidwesten wat langer regenen. En daarvooruit hebben we dan te maken met temperaturen van 17, 18 graden. Dus wat dat betreft een beetje te fris voor de tijd van het jaar.
3: Oké, maar het wordt langzaam maar zeker weer beter. Wat zomers er?
7: Langzaam is het woord, ja. Vrijdag begint met regen, in de middag wordt het droger. De temperatuur loopt op de 18 graden. 19 graden is de temperatuur in het weekend. Dus nog steeds onder de 20 graden vanwege de noordwestelijke wind. Met zon, maar misschien ook nog een enkel buitje. Vanaf volgende week dinsdag, dan wordt het stabieler. En wordt het ook flink warmer.
3: Oké, dankjewel Maro.

0: Take That and Everything Changes About You. Het is daarmee 16 minuten voor 6. Ja, het ziet er hier weer wat donkerder uit buiten. Maar het was vandaag de hele dag buitenspeeldag. Buitenspelen is natuurlijk hartstikke gezond en belangrijk. En vandaag is daar dus extra aandacht voor. De Nationale Buitenspeeldag. Honderden scholen en buurten doen mee. Ook bijvoorbeeld in Hengelo.
1: Veel plezier! Ja, ja.
2: Even een keer zingen met z'n. Dus laat ik het dan even inzetten. Lang zal ze leven.
3: Buitenspelen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het gezin Baba Jans zit al meer dan een jaar in kerkasiel in Kampen en mag niet naar buiten. Voor de kinderen uit het gezin is een mooi alternatief bedacht, binnenspeeldag.
0: En een van die kinderen, Ariana, is nu aan de telefoon uit het gezin Baba Jans. Goedemiddag, Ariana.
4: Goedemiddag, hallo.
0: Nou, lekker aan het spelen?
4: Ja, zeker. Het is heel druk en heel leuk.
0: Ja, wat hebben jullie allemaal gedaan?
4: Nou, er zijn heel veel springkussen hier, heel veel kinderen. En we zijn allemaal aan het sminken, lekker aan het eten. Het gaat heel goed hier.
0: Ja, wat voor spelletjes moet ik aan denken? Want Oud-Hollandse spelletjes, dan denk ik wel eens van oh jee, sjoelen. Of wat is er allemaal?
4: Nou, het zijn gewoon hele grote springkussen. En daar heb je ook gewoon spelletjes als bordspellen die je kan doen met vrienden. Van alles.
3: Hoe is het voor jou dan dat dit wordt georganiseerd? Want we zeiden net al, het is eigenlijk buitenspeeldag, maar jullie kunnen niet naar buiten. Daarom is er een binnenspeeldag. Hoe is het voor jou dat dit is georganiseerd?
4: Ja, klopt. Nou, ik vind het echt heel bijzonder dat het ook kan. En sowieso in een kerk. En ik denk dat het ook belangrijk is, omdat ik en mijn familie, wij willen ook zeg maar activiteiten en ook gewoon voor andere kinderen dat ook organiseren. Dus dat dit kan is echt gewoon heel leuk. En ja, we zijn allemaal kinderen, dus we willen ook gewoon een kind zijn.
0: Ja, en het leuke is dat er ook heel veel kinderen zijn gekomen, hè? Want met hoeveel ben je wel niet vandaag?
4: Met heel veel. Ik denk echt meer dan 50 misschien.
3: Kwam het als een grote verrassing ook voor jou dat deze dag werd georganiseerd?
4: Ja, je kan het zo wel zeggen. Ik had er wel iets van gehoord, maar ik wist niet dat het zo leuk zou zijn.
3: Dus nu is de dag eigenlijk heel anders dan andere dagen, want nu kun je een beetje losgaan. Losser dan normaal.
4: Klopt, want normaal gesproken dan sta ik in het raam en uit het raam en dan denk ik van ach, kon ik maar naar buiten. En ja, want ik kan nu ook niet naar school, dus de docenten komen hier naartoe. En ik en mijn zusje Amelia, die 12 is, krijgen hier les. Dus dat is eigenlijk wat wij doen.
0: Ja, nou heb je dit al heel lang, hè? Meer dan een jaar. Je weet haast niet beter, maar hoe voelt dat voor je?
4: Het voelt goed. Er zijn ook lastige momenten hier. Maar we hebben hoop en we blijven bidden, we blijven geloven. En we hopen op het beste.
0: Nou, Ariana, dank je wel. Casper Jager, dominee bij de kerk in Kampen, die zit naast je. Wat zie jij nu om je heen? Alleen maar blije gezichten?
5: Ik zie inderdaad heel veel blije gezichten. Ja, ja. En het was echt extra verrassend ook voor de kinderen Baba Jans, omdat er ook een heleboel oud-klasgenootjes vanuit Emmen hier naartoe gekomen zijn, die er ook iets druk aan het spelen zijn. Dus dat was dat maakt het extra vrolijk allemaal voor hun.
0: Ja, extra vrolijk, want ja, we hoorden net het Ariana zelf al eventjes zeggen. Ja, andere dagen zien er toch echt wat soberder en somberder uit.
5: Ja, zeker. En ondanks dat ze ontzettend hun best doen en wij ook met elkaar, dat ze hier zoveel mogelijk een beetje normaal leven binnen de kerkmuren kunnen leiden. Ja, ik bedoel, als je niet naar buiten kunt, ja, dan blijft het toch blijft dat heel erg beperkt. Je kunt niet alles naar binnen halen. Een buitenspeeldag kunnen we gelukkig wel naar binnen halen. En met dit weer van vandaag, waar er toch wel veel buien vallen, komt het nog wel heel praktisch heel goed uit ook nog.
0: Prettige bijkomstigheid, ja. Maar het is natuurlijk een situatie die al heel erg lang duurt. En ja, hoe uitzichtloos is het? Is er zicht op betere tijden voor ze?
5: Ik kan me niet voorstellen dat we hier dan nog zitten. Ja. Ik ga er echt vanuit dat er dan een oplossing is voor dit gezin.
0: Okay.
5: En voor al die gewortelde kinderen.
0: Ja. Goed, in ieder geval hebt u een leuke en mooie dag voor ze georganiseerd. En hebben ze ook heel veel plezier aan beleefd. Dank voor uw toelichting. En doe ze allemaal nog even de groeten en wens ze nog heel veel plezier. Casper Jager, dominee in de kerk in Kampen. Dank u wel.
5: Oké, ja, dag.

0: innovatief is Overijssel? Je ziet het in Toekomstmakers. Bastiaan Kleinjan duikt in de wereld van technologie en innovatie.
1: Er zit een enorme potentie in Overijssel. Als je kijkt naar de spin-offs die worden gerealiseerd, ik denk dat we daarin te bescheiden zijn.
0: Van medische doorbraken tot fotonische chips en AI. Stuk voor stuk bedrijven die bouwen aan de wereld van morgen.
2: We zien wel dat het wat sneller lijkt.
0: Toekomstmakers. Elke donderdag op TV Oost.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
12: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Het gebied in de Glanenbrug dat vorige week werd getroffen door een windhoos is asbestvrij verklaard. Het Ossencross Festival in Hellendoorn van dit weekend is afgelast vanwege het dodelijk verkeersongeluk van gisteren in het dorp. Bij het ongeluk kwam een jong kind om het leven. Een man van 25 uit Holten is aangehouden voor verhoor. En het kabouterpad in Ossenzeel is vandaag heropend. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert en heb ze alle soorten holt.
4: Wat moet korter?
3: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Bij RTT heb ze volle holt.
4: Korter.
3: Een bult holt bij RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
5: Voor de grootste keuze in...

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.

0: You too, Pride in the Name of Love.
1: Jan-Willem Kobus.
0: En Benjamin Borgman nemen je mee de avond in tot 7 uur.
2: Goedenavond.
0: Hey Benjamin. Want we gaan zometeen nog wat plaatjes draaien over de 6 voor 7. Maar kijken ook even wat er te beleven is vanavond. Er wordt nogal wat gesport.
2: Ja, onder andere de basketballers. Het wordt een spannende wedstrijd vanavond allemaal te zien op oost.nl. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan het ook hebben over een drone. Een specifieke drone die wordt ingezet door de veiligheidsregio IJsseland.
0: Nou, daar hoor je zo meteen meer over. En we gaan ook alvast een beetje vooruitdenken. Want morgen begint... Is dat morgen? Dat
2: morgen begint de WK alweer.
0: Jongen. Ja, en vrijdagavond... Nee, zondagavond. Zondag. De eerste wedstrijd
2: tegen Japan.
0: Nederland elftal. Ja, goed. Ik moet nog een beetje voorbereiden. Dat hoor je al wel, hè? Goed, ik heb mijn oranje shirt al opgezocht.
2: Een WK-polletje ingevuld al?
0: Een WK-polletje heb ik ingevuld. Maar je hoort al wel een beetje uit de losse pols. Want ja, dat weet je toch helemaal nooit.
2: Nederland-Japan, wat gaat het worden?
0: Volgens mij heb ik wel 2-1 of zo.
2: Oh, we winnen wel natuurlijk.
0: Ja, dat doen we wel. Zo chauvinistisch ben ik ook wel. En de 6 voor 7 hebben we ook nog over kabouters vandaag.
2: Ja, de feestelijke heropening van het kabouterpad in Ossenzeel. Ja, het werd allemaal vernield vorig jaar. We belden er al over eerder deze uitzending met de boswachter van het natuurgebied. Maar ja, mede mogelijk gemaakt door crowdfundingacties kunnen we wel zeggen. Want het hele pad is weer gerepareerd.
0: Eerst vernield, nu vernieuwd. En dus is het er weer. Kun je gaan kijken bij dat kabouterpad. Wel een groot hekte nu voordat je er 's avonds niet meer bij kunt.
2: Is toch wat?
0: Ja, zo is het.

0: Whitney Houston en een van de grotere hits van het I'm Your Baby Tonight. Een sportieve avond wordt het in vele opzichten. Bijvoorbeeld, want we hebben basketballen. De mannen van Landstede Hammers uit Zwolle die kunnen vanavond landskampioen worden. De coach die blijft er rustig onder en focust vooral op de wedstrijd.
1: Elke wedstrijd in een serie is anders en je start eigenlijk altijd van 0-0. Het is aan ons om met dezelfde intensiteit en energie te spelen. We hebben eigenlijk doorheen heel de playoffs altijd stap per stap gewerkt en dag per dag, wedstrijd per wedstrijd. En dat hebben we nu ook op dezelfde manier gedaan. Dus we zijn niet bezig met wat volgt of wat al gebeurd is. Enkel met de wedstrijd van vanavond. Is dit een gewone wedstrijd? Nee. Maar dit hoort er ook bij. Dit zijn de leuke wedstrijden. Daarvoor train je. Daar droom je van als je start aan deze carrière.
0: Het is een best of 5 serie. En ze staan met 2-1 voor. Dus als ze vanavond winnen, kun je dat ook live bekijken. En dat is via onze site te zien op oost.nl, die wedstrijd. Mochten de basketballers vanavond niet winnen van Leiden, dan is er vrijdag nog een beslissingswedstrijd.
2: Gaat spannend worden. In Borne, daar kan het vanavond ook feest zijn. De Squashers van Twente maken ook kans op de landstitel. Ze spelen in het Frans Ottenstadion. Er is ook nog amateurvoetbal vanavond. ATC 65 uit Hengelo en SV Losser spelen in de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse.
0: En vanavond kun je ook kijken naar niet sportief, maar wel cultureel café op TV Oost. In deze aflevering zijn we bij het Korenfestival in Hengelo.
3: De kracht van een koor.
4: Nou, de kracht van een koor is dat vrienden en vriendinnen bij elkaar zijn elke week om te oefenen, om te zingen en een heleboel vrolijkheid en binding met elkaar hebben en krijgen.
5: Koren groeien en het is nog steeds booming en het is de meest laagdrempelige vorm van lekker met elkaar muziek maken.
4: We bieden eigenlijk podium voor culturele verenigingen, zal ik maar zeggen. En natuurlijk ook voor de stad zelf. Het is volgens mij wel een visitekaartje.
0: Nou, op gezelligheid live op locatie in het Cultuurcafé elke uur op TV Oost.
2: Dan naar de dag van morgen, want de brandweer in de veiligheidsregio IJsselland gaat morgen de onderwaterdrone testen. Er is maar één zo'n drone en die is gestationeerd bij de brandweer in Hasselt. De onderwaterdrone wordt op afstand bestuurd, vertelt deze woordvoerder van de veiligheidsregio.
6: Het is een soort robot die onder water met behulp van sonartechnologie kan zoeken naar slachtoffers. Dus je moet je voorstellen, we hebben onder water zoeken we met duikers naar slachtoffers. We hebben eigenlijk weinig tot geen zicht. En met een onderwaterdrone met behulp van sonar hebben we een veel groter en breder beeld onder water en kunnen we dus sneller en effectiever slachtoffers opsporen.
0: En van de testdrone gaan we naar de nieuwe coalitie in de gemeente Raalte. Die wordt morgenavond gepresenteerd. Burgerbelangen, CDA Raalte en de VVD die gaan samen de gemeente besturen. Het coalitieakkoord heet Raalte, een gemeente die leeft, groeit en verbindt. En jij bent eruit verhuisd.
2: Ik wilde net zeggen, Raalte zit nog wel steeds in mijn hart, hoor. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dan een spannende dag morgen voor scholieren. Ze krijgen dan het verlossende telefoontje met of ze wel of niet geslaagd zijn. Ruim 185.000 leerlingen krijgen dat bericht. Ja, slagen klinkt dan ongeveer zo. Ik kan me nog goed herinneren. Jij?
0: Ja, ik deed mee. Oh, dat is mooi. Nee, in mijn tijd was dat heel anders. Ja? Dan moest je namelijk in de krant lezen.
2: In de krant?
0: Ja, dat was heel spannend.
2: Dat is ook wel bijzonder.
0: Dan kwam het in de krant. En dan in de loop van de ochtend, we kregen geen telefoontje.
2: Ja, maar jij hebt het uitgeknipt, denk ik.
0: Ja, nou weet je wat het grappige was? Een klasgenoot van mij, 3 keer raden hoe die heette.
2: Jan-Willem
0: Kobus. Ja, precies. Nee. Exact dezelfde naam. Alleen ik was met streepje, hij zonder streepje. En we waren allebei geslaagd.
2: Oh, dat dan wel weer. Ja. Oh, gelukkig. Ik schrok al.
0: Ja. En dan hebben we het natuurlijk ook nog eventjes over het volgende. Eventjes kijken. Dat is het volgende. Nou, bereid je voor. Het WK gaat morgen beginnen. Mexico en Zuid-Afrika die trappen het toernooi af. Het is het grootste WK-voetbal ooit. 48 deelnemende landen, 104 wedstrijden in 16 speelsteden. Nederland komt zondag voor het eerst in actie tegen Japan. Jij blijft ook wel wakker.
2: Ik blijf wakker. Nou, ik denk het wel.
0: Ja, zeker.
2: Volgens mij om 10 uur is dat.
0: Ja,
2: dus
0: is te doen,
2: dat
0: he?
2: Valt er nog mee.
0: Zeker. De laatste wedstrijd is om 1 uur 's nachts.
2: Oké, daar heb ik geen zin
0: uit
2: in.
0: De serie.
2: Nee, dat ga ik niet doen.
0: In ieder geval uiteraard in de selectie Mat Wieven en Wout Weghorst uit Borne en Tijani Reinders uit Zwolle. Althans, in de selectie van de 26. Of ze ook op het veld staan, dat is natuurlijk maar
2: ja, afwachten. Maar ja, als Nederland een beetje in de problemen komt, dan weet je het, hè. Dan komt Wout Weghorst op het veld.
0: Ja, ja, dat is dus beter als hij er niet in komt. Dat is van
2: inderdaad.
0: Tevoren al afmaken. Maar we gunnen het hem toch.
2: Ja.
0: We gunnen het hem wel als hij erin komt. Dat is het verhaal.
2: Voorkomen is beter dan genezen.
0: Zo is het.

0: John Mayer en Taylor Swift en Half of My Heart.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: Na 6:30 komen die 6 plaatjes over. Dat, ja, toch hartstikke leuk. Kabouterpad. Ik ben wel nieuwsgierig. Ik ga er een keer kijken.
2: Ik wilde net zeggen, zullen we samen eens een keer naar Ossenzeel gaan? Naar het natuurgebied. Gaan we kijken naar dat kabouterpad.
0: Ja, het is een eilandje dat helemaal afgeschermd is nu. Er staat een grote poort voor. Dus 's avonds kun je er niet meer op om de boel te vernielen. Want dat is vorig jaar gebeurd. Het ding is helemaal weer nieuw opgezet. Scholieren die milieuhuisjes hebben gemaakt. Hartstikke leuk.
2: Heel veel donaties zijn binnengekomen. En eigenlijk met die donaties en met die hulp is gewoon het hele pad weer gerepareerd.
0: Ja, heel veel mensen vroegen deze aan.

0: Amsterdam.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Ruim 2 minuten over 6:30. Het is aardig afgekoeld in de Belt. Daar is het op dit moment 12 graden. Hessem 13. En Kallekoten 14 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Benjamin Borgman.
10: Vanwege het jonge kind dat gisteren overleed bij een verkeersongeluk in Hellendoorn is het Ossencross Festival in het dorp afgelast. De organisatie schrijft op Facebook dat ze vanwege een ingrijpend verlies binnen de organisatie met groot verdriet het festival annuleren. Het festival zou dit weekend van vrijdag tot en met zondag plaatsvinden. Bij het ongeluk was een busje betrokken. De bestuurder, een man van 25 uit Holten, is aangehouden voor verhoor. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Komt er een kerncentrale in Overijssel? Dat zou in de toekomst zomaar kunnen gebeuren. De provincie heeft onderzocht waar kleine kerncentrales gebouwd zouden kunnen worden. En daar komen onder meer 4 plekken langs de IJssel uit naar voren. Uit onderzoek blijkt dat de mogelijkheid voor een kerncentrale er dus is. Maar volgens gedeputeerde van de provincie Gert-Han ten Bolscher zijn er nog wel een heleboel vragen.
11: Er moet dan verder gekeken worden. Kan het exact op die plek? Zijn er nog andere belemmeringen die je bij zo'n groot onderzoek over de hele provincie toch over het hoofd hebt gezien? Kan het ingepast worden in het elektriciteitsnet? Zijn er investeerders te vinden die dat willen? Is dit misschien, als je naar heel Nederland kijkt, wel een geschikte plek? En zijn er in Nederland misschien nog veel geschiktere plekken? Nou, dat moet allemaal nog in beeld gebracht worden.
10: De Fatbike Reality Checklist is vandaag gepresenteerd. Deze lijst is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting roekeloos gaan rijden. Ingrijpen van ouders kan ongelukken, hoge boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat presenteerde de lijst. Hij wil het liefst zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
0: Dat is niet vanaf volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
12: Zou ze ook morgen willen invoeren?
0: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
10: En pas nog even goed op als je vanavond naar buiten gaat. Code geel geldt nog steeds in onze provincie. En die weerswaarschuwing blijft van kracht tot 8 uur vanavond. Ook in veel andere provincies in Nederland geldt code geel. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws lees je op oost.nl en in de Oost-app.
9: Code filevrij op de wegen. Ach, dat scheelt dan alweer.
10: Heerlijk.
9: En over het weer gesproken, Margo Ribbering, vertel het maar.
13: Een wisselvallige dag. Op sommige plaatsen was het best een aangename dag. Als de zon scheen, temperaturen van een graadje of 17, 18. Maar ja, er vielen ook een aantal stevige buien. En die kunnen ook begin van de avond nog vallen. Vooral in het midden en oosten van de provincie met onweer, met hagel. Maar later vanavond en vannacht is het droog, wordt het helder. En bij weinig wind koelt het af naar 7 of 8 graden. Morgen dan vallen er ook nog een paar buien. Vooral morgenmiddag. Maar dat zijn gewone regenbuien. Dus geen code. Af en toe schijnt de zon en de temperatuur loopt op naar zo'n 17 of 18 graden. En morgenavond dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Ook in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend is dat zo het geval. Daarna wordt het wat droger bij temperaturen van 18 graden. 19 graden is de temperatuur in het weekend. Blijft nog een beetje aan de frisse kant, maar het droogt wel op. En de zon die komt al wat vaker tevoorschijn. En echt zomerweer verwachten we vanaf volgende week dinsdag met zuidwestelijke winden wordt het meer dan 20 graden.
9: Daar hebben we zin in. Dankjewel, Margo.
13: Graag gedaan.
14: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
9: Ja, sinds het boek van Rien Poortvliet heb ik geen kabouters meer gezien, maar je kunt ze nu gaan bekijken in Ossenzeil, het nieuwe kabouterpad.
10: Het kabouterpad was vernield, maar is nu weer helemaal gerepareerd. En daar hebben wij, nou ja, jij eigenlijk, mooie liedjes bij verzonnen. Randy Newman en Short People.
9: Ja, en ook aangevraagd de Brick House. Zo'n kleine steentjes, daar is het mee gemaakt, zo'n kabouterhuisje. De Commodores zingen erover.
10: En van klein gaan we naar groot, want Bluff zong Later als ik groter ben.
9: En ook Lego huisjes zou zomaar kunnen, Ed Sheeran.
10: En genoeg nummers zijn er ook gemaakt over kabouters. De Klabouterman, je zing is kan.
9: En het is een sprookje, dat kabouterpad. En dus Alexander Rybak met Fairy Tale.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over het kabouterpad in Ossenzijl. Na een vernieling vorig jaar is het weer helemaal nieuw geopend en groter en mooier dan ooit. Welke muziek past daarbij? De Fairy Tale bijvoorbeeld van Alexander Rybak-Oriol.
2: Je hoorde ook Randy Newman en Shore People.
1: En de Commodores net met The Brick House. Nog 3 te gaan. Zometeen het Lego-huisje van Ed Sheeran.
2: En ook Klabouterman van Genghis Khan.
1: En nu eerst Bluff met Kabouter. Later als ik groter ben. We'll be right back.

0: het weekend in.
1: Heb je al zin in het weekend? José de Bruin ook.
0: Het is je vrijdagmiddag. Gezellig dat je erbij bent.
2: Zijn met je mee, het weekend in, José de Bruin.
0: Is er nog iets anders wat je deze week hebt beleefd?
3: Nou, nee, heel saai.
0: Ik denk wel eens, je zult voor het eerst de radio aanzetten. En dan hoor je dit.
1: Zo ga jij elke vrijdagmiddag vanaf 4 uur goed het weekend in. Bij
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Ik kan niet meer praten, denk ik. De 6 voor 7. I'm gonna

0: in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken we...

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Zwolle.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw Heert hebben ze alle soorten hold.
7: Wat moet korter?
6: Bij RTT hebben ze alle soorten hold.
7: Nee, korter.
6: Bij RTT hebben ze volle hold.
7: Korter.
6: Een bult hold bij RTT.
7: Korter.
6: RTT hold.
7: Korter.
6: Hold.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
4: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
5: Goed, man.
6: Ja, tot dan.
5: Kom uit Rotterdam, ja.
3: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
7: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
3: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert, neemt alle soorten holt.
2: Wat moet korter?
1: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
2: Nee, korter.
1: Bij RTT heb ze van holt.
2: Korter.
1: Een bult holt bij RTT.
2: Korter.
1: RTT holt.
2: Korter.
1: Holt.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
6: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
5: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
7: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: AP Stijlmeubelen gaat stoppen. Kom langs voor de laatste spectaculaire aanbiedingen.
2: Bij Holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw Heet neps alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze vallen holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
7: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
6: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
5: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: wachten. En Dino vertelde hem, heb geduld, het gaat gebeuren. Je wordt zo goed gecast, heb geduld en heb gewoon je pad. En uiteindelijk werd hij gepromoveerd. Hij heeft Dino gebeld als tweede met het nieuws. Die nacht heeft hij gefeest en hij was blij en helemaal over de moon. En de volgende dag is Dino overleden. En op de een of andere manier hebben ze dat niet in de film willen doen. Terwijl ik denk, nou, als schrijver kan je het bijna niet bedenken. Want je denkt, nou, dat is wel een heel dramatisch einde. Maar het is dus wel echt zo gebeurd. Ik ben niet heel spiritueel van mezelf. Maar je zou bijna kunnen denken dat het voor hem echt een soort cirkel die rond was. En dat hij denkt...
1: Toen kon hij het loslaten. Ja. Kon hij zeggen. Aan het eind van de film, na afloop van de film... dan zien we ook de echte Thiago dansen in het decor van de film...
0: Mm-hmm.
1: Nog steeds een prachtige danser.
0: Absoluut.
1: Want volgens mij is die soort van met pensioenachtig iets.
0: Ja, hij is in 2019 officieel met pensioen gegaan daar. Dan heeft hij nog een beetje als soort karakterrollen bij de Royal Ballet nog een paar voorstellingen gedaan. Maar toen kwam COVID, 2020. En toen eigenlijk is hij best wel snel direct naar Rio teruggegaan. En is hij een tijdje directeur geweest daarna in Mexico. Maar toen is hij echt terug gegaan naar Rio de Janeiro, naar zijn roots. Om eigenlijk aan jonge dansers de kansen te bieden die hij zelf heeft gekregen. Hij heeft nu een gezelschap opgericht met 15 jonge dansers... die hij de kans wil bieden om zichzelf te ontwikkelen. En hij zet ook mooie voorstellingen neer. Hij is ook choreograaf. Dus dat is nu eigenlijk een beetje zijn roeping om een beetje door te geven... wat Dino hem heeft gegeven.
1: En de sfeer van Brazilië. Die herkende ik ook echt meteen in die film.
0: Ja, nou, ik zeg wel, ja, ik ben er zelf nooit geweest. Nog wel een droom om daar een keer heen te gaan. Maar ze hebben dat wel heel goed neergezet.
1: Leuk. Wanneer mag je weer dansen eigenlijk?
0: Ja, jeetje, daar vraag ik me wat. Het is officieel staat voor het revalideren een jaar. Ik ben nu 2,5 maand bezig. Maar ik ben hard aan de slag om weer helemaal terug te komen. En dat gaat goed komen.
1: Dankjewel. Floor Eimers, heel veel succes.
0: Dankjewel.
1: En de film heet A Wolf Among the Swans. Dit was het Oog. Morgen zit hier Koen Verbraken. Goedenacht.

0: Radio 1.
1: Hoe pak je dakloosheid aan? Eerst een huis, dan de rest, is het credo.
2: Om tot de maatschappij te behoren moet je gewoon normaal vast adres hebben, dak boven je hoofd.
1: Maar de praktijk is anders. Daklozen lopen tegen een muur op.
2: Ik moet dit regelen, maar om dat te kunnen regelen moet ik dit hebben. Maar om dit te krijgen moet ik weer dat andere geregeld hebben.
1: En gemeenten korten zelfs op een uitkering.
2: Ik trek dat niet alleen, ik heb iemand nodig die dat voor mij regelt.
3: KRO NCRV.
1: Het huishoudboekje van een dakloze. Zaterdag om 2 uur in Pointer op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.

0: Tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.